0: is 2 uur. Een heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje, in de buurt van Almeria, zijn 6 doden gevallen. Een aantal van de slachtoffers werd dood teruggevonden in hun auto. De branden ontstonden donderdag namiddag en waren erg hevig. In de gemeente Beidar was er een algemene evacuatie, maar dat ging erg moeizaam, omdat een van de belangrijkste toegangswegen door het vuur was afgesloten. Ook in Frankrijk zijn er nog altijd veel bosbranden. In de Savoie zitten meer dan 5000 mensen vast in 2 kleine bergdorpen. De toegangsweg is er afgesloten door een brand. Met behulp van een helikopter worden er medicijnen en voedsel naar de getroffen dorpen gebracht. 2 weken na de dodelijke aardbevingen in Venezuela dreigt er een groot tekort aan drinkbaar water en goed sanitair. Daarvoor waarschuwt kinderrechtenorganisatie Save the Children. Veel mensen gaan naar het strand om zich te wassen en ook hun behoefte in zee te doen. Volgens de hulporganisatie dreigen duizenden kinderen blootgesteld te worden aan zware gezondheidsrisico's. Bij de zware aardbevingen kwamen volgens de meest recente cijfers, die zijn vrijgegeven, bijna 3.900 mensen om. Er vielen ook ruim 16.000 gewonden. Maar er zijn ook nog duizenden mensen vermist. Topfavoriet Frankrijk heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal. Frankrijk versloeg Marokko met 2-0. Het verslag is van Geert Heremans.
1: Frankrijk was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op. Mbappé miste zelfs een strafschop, maar de goals vielen na de rust. Mbappé, toch hij, maakte er met een mooie krul 1-0 van, meteen zijn 8e doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar 1 bal tussen de palen. Exit Marokko en Frankrijk als eerste geplaatst voor de halve finale tegen België of Spanje.
0: In Antwerpen hebben ontgoochelde Marokkaanse supporters redelijk wat vuurwerk afgestoken op de Turnhoutse baan. 3 mensen werden opgepakt. Vannacht minimaal rond 19 graden. En dan krijgen we opnieuw een erg zonnige en bijzonder warme dag met temperaturen tot 31 graden. In het weekend wordt het nog warmer, maximaal dan tot 33 graden. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: een schone lounge set.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Dorso. Ergonomisch slapen.
5: VRT Radio BNE Live.

0: is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Kamer is de fiscale hervorming van de regering De Wever goedgekeurd. Het is een van de belangrijke hervormingen die de regering wou doorvoeren om werken meer te doen lonen. De belastingvrije som, de eerste schijf van het belastbare inkomen waarop geen belastingen moeten worden betaald, wordt opgetrokken. Dat moet er mee voor zorgen dat het verschil tussen werken en niet werken minstens 500 euro per maand bedraagt tegen 2030. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje, in de buurt van Almeria, zijn al zeker 12 doden gevallen. Een aantal van de slachtoffers werd dood teruggevonden in een auto. De branden ontstonden donderdag namiddag en zijn erg hevig. In de gemeente Bedar was er een algemene evacuatie, maar dat ging erg moeizaam, omdat een van de belangrijkste toegangswegen door het vuur was afgesloten. En ook in Frankrijk zijn er nog altijd veel bosbranden. In de Savoie zitten meer dan 5000 mensen vast in 2 kleine bergdorpen. De toegangsweg is er afgesloten door een brand. Met behulp van een helikopter worden er medicijnen en voedsel naar de getroffen dorpen gebracht. Topfavoriet Frankrijk heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal. Het versloeg Marokko gisteravond met 2-0. Mbappé miste eerst een penalty, maar hij kroonde zich uiteindelijk nog tot man van de match met de openingsgoal. Marokko kwam er weinig aan te pas en Dembélé maakte het nadien nog af met een tweede goal. In Antwerpen werden 7 mensen gearresteerd voor het verstoren van de openbare orde na de match. Vooral omdat ze vuurpijlen afstaken in de richting van de ordediensten. En straks is er dan de kwartfinale tussen Spanje en onze Rode Duivels. De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente zegt op zijn hoede te zijn en noemt de Rode Duivels de lastigste tegenstander die ze tot nu toe op het WK ontmoet hebben. Intussen is er ook stilaan sprake van Rode Duivelsgekte. De officiële t-shirts vliegen de deur uit. En vooral het lichtgekleurde uitexemplaar is bijzonder populair in de winkel, zegt Robert Giebes van Decathlon.
1: Zoals u ziet is deze het laatste away shirt dat we hebben vandaag. Ze gaan echt als zoete broodjes. Dus de away shirts, zowel de volwassenen als de kinderen, zijn al eigenlijk helemaal uitverkocht. Van de thuisshirts hebben we nog meer. Maar daar ook, we proberen zo snel mogelijk de stok aan te vullen. Maar toch... gaat het daar heel hard. We merken daar echt wel een waanzinnige populariteit.
0: De match van de Belgen is er straks om 9 uur. De komende uren minimaal rond 19 graden. En overdag wordt het opnieuw erg zonnig en erg warm. Met temperaturen tot 31 graden. In het weekend wordt het nog wat warmer. Met maximaal tot 33 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
5: Solden bij Zalando. VRT Radio BNE Live.

0: Het is 4:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Meinens. In de Kamer is de fiscale hervorming van de regering De Wever goedgekeurd. Het is een van de belangrijke hervormingen die de regering wou doorvoeren om werken meer te doen lonen. De belastingvrije som, de eerste schijf van het belastbare inkomen waarop geen belastingen moeten worden betaald, wordt opgetrokken. Dat moet er mee voor zorgen dat het verschil tussen werken en niet werken minstens 500 euro per maand bedraagt tegen 2030. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje, in de buurt van Almeria, zijn al zeker 12 doden gevallen. Een aantal van de slachtoffers werd dood teruggevonden in hun auto. De branden ontstonden donderdagnamiddag en zijn erg hevig. In de gemeente Bedar was er een algemene evacuatie, maar dat ging moeilijk omdat een van de belangrijkste toegangswegen door het vuur was afgesloten. Ook in Frankrijk zijn er ook nog altijd veel bosbranden. In de Savoie zitten meer dan 5000 mensen vast in twee kleine bergdorpen. De toegangsweg is daar afgesloten door een brand. Met behulp van een helikopter worden er medicijnen en voedsel naar de getroffen dorpen gebracht. De voormalige hoogste Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei is gisteren begraven, ruim 4 maanden na zijn overlijden. Hij werd eind februari gedood bij een luchtaanval op de eerste dag van de Israëlisch-Amerikaanse oorlog tegen Iran. Tot dan stond hij al 37 jaar aan het hoofd van de Islamitische Republiek. De begrafenis vond plaats na een 6-daagse rouwceremonie achter gesloten deuren. Zijn zoon, Mojtaba Khamenei, volgde hem op, maar hij is sinds zijn benoeming ook niet meer in het openbaar gezien. Topfavoriet Frankrijk heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal. Frankrijk versloeg Marokko met 2-0. Het verslag is van Geert Heremans.
1: Frankrijk was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op. Mbappé miste zelfs een strafschop, maar de goals vielen na de rust. Mbappé, toch hij, maakte er met een mooie krul 1-0 van, meteen zijn 8e doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar 1 bal tussen de palen. Exit Marokko en Frankrijk als eerste geplaatst voor de halve finale tegen België of Spanje.
0: Ja, straks is het aan de Rode Duivels voor hun kwartfinale tegen Spanje. Dat is om 9:00 vanavond. De komende uren minimaal rond 19 graden. En dan krijgen we opnieuw een erg zonnige en ook warme dag. Met temperaturen tot 31 graden. Het weekend wordt nog wat warmer, ook zon natuurlijk. En dan maximaal tot 33 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het wordt verboden om nog krediet te geven aan minderjarigen. Dat staat in een wetsontwerp dat gisteravond is goedgekeurd in de Kamer. Het wetsontwerp is gericht tegen apps zoals Klarna, waar je iets kan kopen en pas later moet betalen. Die apps zullen dus verplicht minderjarigen moeten weren. En daarnaast ook controleren of een koper wel kredietwaardig is. 2 jaar geleden bleek 1 op de 5 kopers later in financiële problemen te komen omdat ze niet konden betalen. En bijna 1/3 van die mensen was jonger dan 24 jaar. Benzine en diesel zijn weer duurder geworden. Een liter benzine kost nu maximaal €1,91. Diesel meer dan €2 per liter. Het is van eind mei geleden dat brandstof nog zo duur was. De stijging is het gevolg van de recente aanvallen in de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. In het zuiden van Spanje, bij Almeria, zijn 12 mensen omgekomen bij bosbranden. Een aantal van hen werd dood teruggevonden in hun auto. De inwoners van de gemeente Bedar moesten worden geëvacueerd. Al verliep dat erg moeizaam omdat een belangrijke toegangsweg door het vuur was afgesloten. Ook in Frankrijk zijn er nog altijd veel bosbranden. In de Savoie zitten meer dan 5000 mensen vast in 2 kleine bergdorpen. Ook daar is de weg geblokkeerd door brand. Een helikopter brengt er voedsel en medicijnen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het voetbal. Het versloeg Marokko met 2-0. Mbappé miste een penalty, maar hij maakte daarna toch het eerste doelpunt. En daarna maakte Dembélé af met een tweede goal. Het verlies van Marokko leidde tot teleurstelling bij veel fans in ons land. In Antwerpen gooiden enkele amokmakers met vuurwerk naar politiecombi's. 7 mensen werden daar opgepakt. En nu is het aftellen naar de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje vanavond om 9:00. De Spaanse bondscoach is op zijn hoede. Hij noemt de Belgen de lastigste tegenstander waar ze tot nu toe tegen moeten spelen. Rode Duivel Romelu Lukaku weet dat de Belgen perfect moeten spelen, maar hij heeft er in ieder geval zin in.
1: Ja, het is een mooie test. Ik denk dat dat een leuke wedstrijd voor ons gaat zijn, ook voor de neutrale fans. We hebben ons goed voorbereid, tactisch, mentaal. En nu hebben we de kans om de wereld weer te laten zien wat we kunnen doen.
0: Het weer, een zonnige dag, wordt het met enkele hoge wolkenvelden. Temperaturen van 25 graden aan zee tot de 33 graden in het uiterste zuiden van het land. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het wordt vanaf eind dit jaar verboden om nog krediet te geven aan minderjarigen. Dat staat in een wetsontwerp dat is goedgekeurd in de Kamer. Wie jonger is dan 18 zal daardoor geen apps zoals Klarna meer kunnen gebruiken. Met die apps kan je iets kopen dat je pas later moet betalen. Gebruikers zullen ook gecontroleerd worden of ze kredietwaardig zijn en dus alles achteraf wel degelijk kunnen betalen. 2 jaar geleden bleek dat 1 op de 5 kopers later in financiële problemen kwam, omdat ze wat ze met die apps kochten, later niet konden betalen. En bijna 1/3 van die mensen was jonger dan 24 jaar. Benzine en diesel zijn weer duurder geworden. Een liter benzine kost nu maximaal 1,91 euro. Diesel meer dan 2 euro per liter. Het is van eind mei geleden dat brandstof nog zo duur was. De stijging is het gevolg van de recente aanvallen in de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. In het zuiden van Spanje, bij Almeria, zijn 12 mensen gestorven bij bosbranden. Enkele van hen werden dood teruggevonden in hun auto. De inwoners van de gemeente Bedar moesten geëvacueerd worden. Al verliep dat erg moeilijk omdat een belangrijke toegangsweg door het vuur was afgesloten. Ook in Frankrijk zijn er nog altijd veel bosbranden. In de Savoie zitten meer dan 5000 mensen vast in 2 kleine bergdorpen. En ook daar is de weg geblokkeerd door brand. Een helikopter brengt voedsel en medicijnen naar die plaatsen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Het versloeg Marokko met 2-0. Mbappé miste een penalty, maar hij maakte daarna toch het eerste doelpunt en daarna maakte Dembélé het af met een 2e goal. Frankrijk speelt de halve finale tegen de winnaar van de kwartfinale van vanavond tussen de Rode Duivels en Spanje. En die wedstrijd start om 9 uur. De Spaanse bondscoach is op zijn hoede en noemt de Belgen de lastigste tegenstander waar ze tot nu toe tegen moeten spelen. Rode Duivel Romelu Lukaku weet dat de Belgen perfect moeten spelen, maar hij heeft er vertrouwen in.
1: Ze hebben sowieso veel voetballende kwaliteiten, maar ik denk dat je gewoon zoveel mogelijk vertrouwen moet hebben in je eigen kwaliteiten. In de totale. Het kracht is van België van nu, van de laatste 10, 15 jaar, dat we gewoon ook vertrouwen hebben in onze kwaliteiten. Dus je moet gewoon slim zijn in veel verschillende fases van de wedstrijd.
0: Het wordt zonnig vandaag met enkele hoge wolken. Maxima van 25 graden aan zee tot 33 op sommige plaatsen. Vannacht koelt het af tussen 14 en 19 graden. In het weekend hetzelfde weer. Begin volgende week wel kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Iedereen houdt van de zomer.
3: De tijd van je leven.
2: Ook de grootste artiesten.
4: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
4: Stuur het bericht. Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
5: Radio BNE.
6: Goedemorgen, het is erop of eronder voor de Rode Duivels. En we gaan ons ook al wat opwarmen voor de Vlaamse feestdag van morgen. Welkom.
5: Radio BNE, klaar wakker.
2: Herbert Verhagen.

Eerlijk, ik vond dat nummer van Billy Paul vroeger vreselijk saai. Maar hoe ouder ik word, hoe mooier ik het vind. Zo zie je maar, muzikale smaak kan evolueren. Eerder deze week was Chris Isaak er al bij met het prachtige Wicked Game. En John Terra ging daar ook mee aan de slag.

Elkse Goesting, David Dundas koos voor een jeans. Maar misschien ga jij voor een lichter stofje vandaag. Want volgens de website van het KMI zijn we aan een reeks van dertigers begonnen. Al zeker tot en met volgende donderdag.

0: Sabine Tiels. Nog voor 9 uur kan je hier in Klaarwakker op Radio BNE een DAB Plus radio winnen.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel. Radio BNE.

Here Comes the Rain Again van Eurythmics. Benny van Akker werkt in de transportsector en is onderweg naar Karlsruhe in Duitsland, met Radio Wenen erbij natuurlijk. En hij stuurde ook een pronostiek door. Spanje-België wordt 1-2 vanavond. De Rode Duivels zullen dus winnen, weliswaar na verlengingen. Spannend, hè? Ook jouw pronostiek is meer dan welkom.

Dr. Hoek met de mogelijke gevolgen van mensjes kijken op het strand, namelijk verliefd worden. Een van mijn topcollega's hier bij Radio Bene is Katrien van Doorne. Maandag is ze trouwens terug. En Katrien is verliefd op Italië.

Een meezinger van Wiltura. Hij had het over Italië. Het maakt echt niet uit waar je vertoeft deze zomer. Maar laat het eens weten, hè, van je eigen tuinterras waar het ontbijt wordt geserveerd. Tot een hangmat ergens in de Provence. Laat die foto's en vakantiegroeten maar komen via het Radio Bene kanaal op 14 Max.

temperatuur. Morgen vieren we de Vlaamse feestdag met de Radio BNE Vlaamse 40. En op 14 juli zetten we de Franse nationale feestdag ook in de verf met de Radio BNE Franse 40. Merci, François Hardy. Door een ongeval op de E34 richting Knokke is bij Vraassenen de linkerrijstrook dicht. Je verliest een kwartier vanaf Beveren, maak er een reddingstrook. En op de E17 richting Kortrijk vertraag je 10 minuten tussen Zwijnaarden en De Pinte, ook door een ongeval op de linker- en de rechterrijstrook.

0: Ben jij.
1: Het is een charmeur, hè, Meteor. Wie zijn belastingaangifte online invult, heeft nog heel even de tijd, want 15 juli is de deadline.
2: Ah, dat hoorden we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tijd.

0: die win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max. Stuur

Met Downtown zette die van Status Quo het beste resultaat neer in onze hitlijst. In 1974 stonden ze daarmee op 1. Deze zomer is Anja Daamser 's middags bij op Radio BNN met Als de Muren Konden Praten. En daarin brengt ze een bezoek aan de privé van een BV. En vanmiddag zijn het er twee, Sascha en Davy.

0: En zo werd het een vroeg ontbijt met bubbels champagne met haalbouders uit 1981. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: En gaan we winnen vanavond?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Is het echt?
1: Ja, wie weet. Vorige keer zei je dat dat niet ging lukken, dan lukt het. Dus, dat ik zou beter zeggen dat het niet gaat lukken.
0: Ja.
1: Het gaat spannend zijn, maar ik denk dat ze alles zullen geven.
0: Ik denk het ook. Spannend, zwoel en dorstig.
1: Inderdaad. Want we gaan vandaag naar 30 graden op veel plaatsen. 29 of 30 graden aan zee is het frisser met 24. Daar ontstaat wel een vrij krachtige noord-noordoostenwind in de loop van de namiddag. Zorgt daarvoor verkoeling. Met ook sluierbewolking vandaag in de noordwestelijke helft van het land. De zon blijft daar toch wel goed bij zitten. En vanavond en vannacht dan krijgen we helder tot licht bewolkt weer. Temperaturen rond een graad of 18 of 19. Morgen hetzelfde. Minder hoge bewolking, dus gewoon zonnig te koer. 30 tot 31 of 32 graden. Het uiterste zuiden, dat zit zo iedere keer rond 33. Dus dat hoort u ook in het nieuws wellicht, dat men zegt tot 33. Maar
0: ja,
1: dat is
0: klopt.
1: Dan helemaal in het uiterste zuiden van het land. Dus voor Vlaanderen tussen 30 en 32 graden morgen. De kust 4,25. Die blijven zo op dat niveau zitten van 24, 25 graden. Dinsdag en woensdag gaat het daar eens richting 5, 26. Maar niet hoger. Telkens door die noordoostenwind, die soms vrij krachtig waait. De komende dagen ook aan zee. Elders is dat een matige wind, windkracht 3. Maar een zeer uitdrogende noordoostenwind. Dus toch wel niet te dom doen in de natuur met vuur. Maar voor de rest genieten uiteraard. En een klein beetje voorzichtig zijn. Maar voor de rest 18 à 20 graden als minimumtemperatuur. En dan dinsdag en woensdag, dan gaat het wel eens naar 20 tot 22 graden 's nachts. En overdag 1,32. Het uiterste zuiden zelfs tot 34 graden. En dan uiteindelijk zie ik vanaf, het zij donderdag of vrijdag, dat de kansen op onweders toenemen. Dan zou het kwik vanaf volgende week vrijdag onder 30 graden gaan. En dan om uiteindelijk te belanden in het verlengde weekend op een 24, 25 graden. Maar toch dikwijls wel droog weer in dat verlengde weekend. Een bui kan, maar het ziet er voorlopig niet slecht uit met vaak zon, soms wolkenvelden. Maar dus komt er wel een einde aan die hitte, maar we moeten daar wel een week op wachten.
0: Oké, dankjewel daarvoor en tot straks voor een update.
1: Tot dan.

De Walker Brothers hier op Radio BNE. Begin deze week werden de 20 genomineerden van VRT Zomerhit bekendgemaakt. En hij is er net als vorig jaar ook weer bij. Sam Goris.

0: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het Belgisch wegenvignet zou tot 125 euro per jaar kunnen kosten. Bij bosbranden in Zuid-Spanje sterven 12 mensen. En Frankrijk heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal. Vanaf 1 mei volgend jaar zullen Belgen en buitenlanders een wegenvignet nodig hebben om op snel- en gewestwegen in ons land te rijden. Het akkoord daarover tussen de gewesten is zo goed als rond. Het vignet zou tot 125 euro per jaar kosten. En Hajo Beekman, jij hebt meer details hierover.
1: Met het wegenvignet wil de Vlaamse regering buitenlandse automobilisten mee laten betalen voor het onderhoud van de wegen. Maar volgens Europa kan dat niet zomaar. Als je een vignet invoert, is iedereen gelijk voor de wet. En moeten dus ook Belgen dat vignet gaan betalen. Voor wie een oudere auto heeft, kost het vignet 125 euro per jaar. Voor recentere wagens is dat 100 euro. En elektrische rijders betalen 90 euro. Nu, volgens de regering mag het vignet de Vlaming niet extra op kosten jagen. En dus komt er ook een herziening van de verkeersbelasting. Die ervoor moet zorgen dat de lasten voor de Vlamingen globaal gezien op hetzelfde niveau blijven. Voor alle duidelijkheid, het akkoord is nog niet helemaal rond. Het staat geagendeerd op de ministerraad, maar het is nog niet zeker of de regering vandaag al alle knopen kan doorhakken.
0: Het wordt vanaf eind dit jaar verboden om nog krediet te geven aan minderjarigen. Dat staat in een wetsontwerp dat is goedgekeurd in de Kamer. Wie jonger is dan 18 zal daardoor geen apps zoals Klarna meer kunnen gebruiken. Met die apps kan je iets kopen dat je pas later moet betalen. Gebruikers zullen ook gecontroleerd worden of ze kredietwaardig zijn en dus alles achteraf wel degelijk kunnen betalen. 2 jaar geleden bleek dat 1 op de 5 kopers later in financiële problemen kwam omdat ze wat ze met die apps kochten later niet konden betalen. En bijna 1/3 van die mensen was jonger dan 24 jaar. Consumenten zullen beter beschermd worden tegen greenwashing. Dat zijn bedrijven die doen alsof hun producten goed zijn voor het milieu door ze bijvoorbeeld eco of groen te noemen. De Kamer heeft de strengere Europese regels daarover goedgekeurd. En de regels pakken ook de geplande veroudering van producten aan die zo worden gemaakt dat ze sneller stuk gaan of verouderen. Bedrijven mogen bijvoorbeeld niet meer ongevraagd alle software-updates doorvoeren, waardoor de batterij van een smartphone of een sporthorloge minder lang meegaat of het toestel trager gaat werken. Bij een bosbrand in Almería in het zuiden van Spanje zijn 12 mensen gestorven. Een aantal van hen werd dood teruggevonden in hun auto. De brand brak gisteren uit en verspreidde zich heel snel, te snel voor iedereen om te kunnen evacueren, zegt correspondent Sven Tuitens in Spanje.
2: De bevolking is verwittigd, dus er werd gevraagd om 1000-tal mensen te laten vertrekken. Dat is ook gebeurd, maar blijkbaar zijn er verschillende personen ingesloten tijdens die vlucht op wegen weg van het dorp. En nu spreekt dus over 12 doden, maar dat zou dus een voorlopig cijfer zijn. Het zouden er meer kunnen zijn. Andere mensen die ingesloten geraakt zijn en dus die teruggevonden zijn, verbrand in hun wagens.
0: Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Het versloeg Marokko met 2-0. Geert Heremans vat de match samen.
3: Frankrijk was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op. Mbappé miste zelfs een strafschop, maar de goals vielen na de rust. Mbappé, toch hij, maakte er met een mooie krul 1-0 van, meteen zijn 8e doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar 1 bal tussen de palen. Exit Marokko en Frankrijk als eerste geplaatst voor de halve finale tegen België of Spanje.
0: En vanaf nu is het aftellen naar de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje. Bondscoach Rudy Garcia zegt dat Spanje favoriet is omdat ze met ongeveer dezelfde ploeg spelen als toen ze Europees kampioen werden 2 jaar geleden. Al hoeft dat voor hem niet te betekenen dat België sowieso uitgeschakeld is als outsider.
4: On sait qu'on est outsider, oui, que l'Espagne est favori. On joue les champions d'Europe. On joue surtout une équipe qui est pratiquement la même que celle qui a gagné le championnat d'Europe en 2024. Donc oui, on est outsider, mais c'est bien. C'est pas pour ça qu'on est déjà éliminé.
0: Maar dus onze Rode Duivels tegen Spanje vanavond om 9 uur. Het is zonnig vandaag met enkele hoge wolken. Maxima van 25 graden aan zee tot 33 op sommige plaatsen. Vannacht koelt het af tussen 14 en 19 graden. In het weekend hetzelfde weer en begin volgende week kans op onweer. Vanaf 1 mei volgend jaar zullen Belgen en buitenlanders een wegenvignet nodig hebben om op snel- en gewestwegen in ons land te rijden. Daarmee begon het nieuws. Het akkoord daarover is zo goed als rond en het vignet zou tot €125 per jaar kosten. Meer details op vrtnieuws.be.
5: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
5: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
5: Radio BNE.
6: Radio BNE. Radio BNE, klaar wakker.
5: Herbert Verhagen.
7: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
8: 10 juli, goedemorgen.

Mama Sjasje met Adem en Adem. Deze week was het best warm in de sportzaal voor de laatste badmintonavond van het seizoen. Iedereen moest naar adem happen na al die rallies. Want dat werd goed gemaakt tijdens de après-badminton.

Dusty fans, one fine day. En wees maar zeker dat het een mooie dag zal worden. Voor iedereen een prachtige zomerdag. En voor velen een spannende voetbalavond met de kwartfinale. Waar velen van droomden. Spanje-België om 9 uur vanavond. Hou je niet in om je pronostiek door te sturen. Justin Bieber zal optreden tijdens de halftime show van de WK-finale op zondag 19 juli. Het WK-voetbal brengt de wereld op een unieke manier samen, zoals niets anders dat kan, zegt hij in een bericht. Justin Bieber, ik ben dankbaar dat ik deel mag uitmaken van die halftime show. Die show duurt 11 minuten, lees ik in het laatste nieuws van morgen. En daarin zullen nog andere artiesten optreden, waaronder Shakira en Madonna.

0: Ruim 7:15 werd het al met La Bionda. One for me, one for you. Zo zal het ook vanavond klinken aan de tapkranen bij het grootscherm. Net wakker, goedemorgen. Nee. Je hebt je kans nog niet verkeken om een DAB Plus radio te winnen. Die komt er nog aan, die kans. Deze klaar wakker.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
1: Morgen op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens.
3: Zeg eens meisje.
2: We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40.
3: 7 zonder
1: stem nu op jouw favorieten via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
2: Radio BNE, Vlaamse 40. Morgen namiddag om 3:00 op Radio BNE.
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
7: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4:00.
5: Serieus?
7: Ja, en het is weer nee.
8: Nee tegen BTW?
7: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
5: Nee.
7: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
9: Gelijk wij.
7: Wat gaan we doen?
9: We gaan gaan, hè.
7: En wat mogen we niet vergeten?
8: Ons kortingkaart van 5%.
5: Voilà!
10: Nu zondag is Gamma extra open tot 16:00 en voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken?
13: Ja, ik heb geen inspiratie.
11: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel.

Zijn artiestenaam klinkt lekker zomers, Peter Koelewijn. Er hangen weer veel Belgische vlaggen in het straatbeeld. Heeft natuurlijk te maken met onze Rode Duivels die straks hun kwartfinale spelen. En morgen zal de Vlaamse Leeuw ook opvallen, want 11 juli is de Vlaamse feestdag met Radio BNE Vlaamse 40 tussen 3 en 6. Wij willen die middag de 40 allermooiste Vlaamse liedjes aller tijden laten horen. Dus geef jouw top 3 maar door via het Radio BNE kanaal op VRT Max. Waarvoor dank!

Frank Galan, en het waren dus tranen van geluk, hè? Of hoe zei dat? Parels van de liefde. Een mooie Vlaams bewerking van die parel van Bobby Solo, Una lacrima su viso.

0: Show Waddy Waddy. Zometeen een soort misverkiezing op plaat door Prince. Je verliest een kwartier op de buitenring rond Brussel tussen Dilbeek en Anderlecht. Op de E40 richting Luik is er hinder in Haasrode door een defect voet.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: VRT Radio BNL.

Nauwelijks te geloven, hè, maar ook al 10 jaar niet meer bij ons, Prince. Vanavond Spanje-België. Doris de Cler uit Handsamen denkt aan 2-3, dus winst voor de Rode Duivels. Dimitri Feiton uit Tongeren vreest 5-0 in het voordeel van de Spanjaarden. Zeg,

0: Lobo, we naderen 7:15. En ik zie een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit klaarstaan. Hij zingt over gisteren, vandaag en morgen Berre.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code
7: Yellow! Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour. Code
5: Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is internetjes.

0: Bert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Wel, de koelkast is gevuld. Het zal nodig zijn.
1: Ja, inderdaad. Warm weer. En ja, dat blijft zo voor week. Met temperaturen van om en bij 30 graden en meer. Vandaag is dat 29 of 30. 33 in het uiterste zuiden. Aan zee een graad of 4, 25. Met daar wel in de loop van de namiddag een vrij krachtige wind uit het noordoost tot noorden. Vanavond en vannacht. Ja, licht bewolkt. Dus vandaag wel wat hoge bewolking, hoge wolkensluiers. Dat wel op meerdere plaatsen. Maar goed, ja, dat hindert de zon niet echt. Het ziet er wat witter uit aan de hemel in plaats van blauwer. Maar vanavond en vannacht, ja, dan verdwijnt dat weer geleidelijk. Wordt het, ja, helder. Met temperaturen rond 20, 21 graden. Op sommige plaatsen is het dan weer 18, 19. En morgen ook maximaal rond een 30, 31, lokaal misschien 32. Die lijn trekken we de ganse week door. Met dinsdag en woensdag dan lokaal 3 of 34 graden. 'S nachts rond een graad of 22. Met een matige en aan zee de komende dagen nog steeds een vrij krachtige noordoostenwind. Dus zorg daaraan een beetje voor verkoelingen met 4, 25 graden. Dinsdag zie ik kan het 26 worden. Woensdag rond 25, maar dat blijft meestal zo rond 24 graden of 25 graden hangen. De wind gaat wel in de loop van volgende week daar wat naar beneden. De windkracht 3 of 4, nog steeds noord tot noordoost. En dan begint het kwik te zakken tegen eind volgende week. Vrijdag zouden we al in het binnenland rond 30 of lager dan 30 uitkomen. En dan in het weekend van 18, 19 juli, dus het verlengde tot en met de nationale feestdag, zitten we rond 4, 25. Met aan zee dan 20, 21 graden. De kansen op regen- of onweersbuien die stijgen. Vooral volgende vrijdag en volgende zaterdag. Dus niet morgen, maar binnen een week. En daarna is er wel kans op een bui in die week van 20 juli. Met die min of meer normalere temperaturen. Maar lijkt het toch ook wel heel vaak droog te zijn. Met een mix van zon en wolken. Dus wat meer normaler Belgisch zomerweer. En ik denk, ja, dus tot eind juli dat het dan gedaan is met 30 graden of zo. Dat zullen we dan geruime tijd, denk ik, niet meer hebben. In augustus, ja, dat zien we dan later wel wat dat wordt. Maar dus ja, het is eerste week puffen en zweten. Genieten natuurlijk van het mooie weer. Ja, en een klein beetje voorzorgen nemen. En dan komen de meeste mensen daar goed uit met een zomergevoel. En de mensen die kwetsbaar zijn, ervan overtuigd dat de overheden daar goed voor zullen zorgen.
0: Mm-hmm. Een uur geleden zei je van de Belgen winnen vanavond. Waar ga jij supporteren?
1: Thuis. Het hangt er een beetje van af. Ga ik kijken of niet? Ik ben geen voetbalkijker meer. Vroeger te veel voetbal gezien, denk ik. Maar ik volg het wel via apps of zo. En wie weet, ja, als de uitslag een goede is, ik ben een slechte supporter. Hè. Als het slecht uitziet, dan durf ik niet meer kijken. En als het er goed uitziet, dan durf ik mijn tv misschien toch aanschakelen. We zullen zien, maar ik ga ervan uit dat ze alles uit de kast zullen halen wat er nog in zit in de ploeg. En dat het nipt voldoende zal zijn om door te gaan.
0: Spannend, dankjewel.
1: En als het niet zo is, ja, dan wezen het zo. Maar sowieso hebben ze toch al een en ander laten zien.
0: Zeker weten. Fijn weekend, hè?
1: Voor jou ook. Tot maandag.

0: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het Belgisch wegenvignet zou tot €125 per jaar kunnen kosten. Bij bosbranden in Zuid-Spanje sterven 12 mensen en Frankrijk heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal. Vanaf 1 mei volgend jaar zullen Belgen en buitenlanders een wegenvignet nodig hebben om op snel- en gewestwegen in ons land te rijden. Het akkoord daarover tussen de gewesten is zo goed als rond. Het vignet zou tot €125 per jaar kosten. Hajo Beekman legt het uit.
1: Buitenlandse automobilisten moeten meebetalen voor het onderhoud van onze wegen, vinden de drie Belgische gewesten. En dus komt er een wegenvignet. Maar een vignet alleen verplicht maken voor buitenlanders, dat mag niet van Europa. En dus moeten ook Belgen dat vignet kopen. Voor wie een oudere auto heeft, kost het vignet €125 per jaar. Voor recentere wagens is dat €100 en elektrische rijders betalen €90. Nu, volgens de Vlaamse regering mag het vignet de Vlaming niet op kosten jagen en dus komt er aan Vlaamse zijde ook een herziening van de verkeersbelasting, zodat de totale lasten van het autorijden globaal gezien op hetzelfde niveau zouden blijven. Voor alle duidelijkheid, het akkoord tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië is nog niet helemaal rond. Straks staat het op de agenda van de Vlaamse regering en daarna zullen we dus meer weten.
0: Vakantiewoningen op Airbnb, Booking.com en andere online verhuurplatformen worden steeds vaker misbruikt door criminele organisaties. Dat schrijft de Standaard en blijkt uit gerechtelijk onderzoek. Zo verstoppen criminelen al maar vaker drugs, geld of wapens in een Airbnb, of ze gebruiken die als uitvalsbasis voor bijvoorbeeld seksuele uitbuiting of als onderduikadres. Drugscommissaris Inne van Wijmeers legt uit waarom online verhuurplatformen interessant zijn voor criminelen.
2: Precies, omdat je daar op een zeer flexibele manier een pand kan huren, een appartement of een studio. Je hoeft dat niet weken op voorhand te doen. En je kan dat ook vrij anoniem doen. De identiteitscontroles, de documenten die je moet invullen, zijn veel beperkter dan op de klassieke verhuurmarkt. Dus het is die flexibiliteit en die anonimiteit die het voor hen, voor criminele organisaties, interessant maakt.
0: Het wordt vanaf eind dit jaar verboden om nog krediet te geven aan minderjarigen. Dat staat in een wetsontwerp dat is goedgekeurd in de Kamer. Wie jonger is dan 18 zal daardoor geen apps zoals Klarna meer kunnen gebruiken. Met die apps kan je iets kopen dat je pas later moet betalen. Gebruikers zullen ook gecontroleerd worden of ze kredietwaardig zijn en dus alles achteraf wel degelijk kunnen betalen. 2 jaar geleden bleek dat 1 op de 5 kopers later in financiële problemen kwam, omdat ze wat ze met die apps kochten later niet konden betalen. En bijna 1/3 van die mensen was jonger dan 24 jaar. Bij een bosbrand in Almeria in het zuiden van Spanje zijn 12 mensen gestorven. Een aantal van hen werd dood teruggevonden in hun auto. De brand brak gisteren uit in de buurt van de stad Almeria op zo'n 70 kilometer en verspreidde zich snel, te snel voor iedereen om te kunnen evacueren, zegt correspondent Sven Tuitens in Spanje.
3: De bevolking is verwittigd, dus er werd gevraagd om 1000 mensen te laten vertrekken. Dat is ook gebeurd, maar blijkbaar zijn er verschillende personen ingesloten tijdens die vlucht op wegen weg van het dorp. En nu spreek je dus over 12 doden, maar dat zou dus een voorlopig cijfer zijn. Dat zouden er meer kunnen zijn. Andere mensen die ingesloten geraakt zijn en dus die teruggevonden zijn, verbrand in hun wagens.
0: Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Het versloeg Marokko met 2-0. Geert Heermans vat de wedstrijd samen.
4: Frankrijk was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op en Mbappé miste zelfs een strafschop. Maar de goals vielen na de rust. Mbappé, toch hij, maakte er met een mooie krul 1-0 van, meteen zijn 8e doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar 1 bal tussen de palen. Exit Marokko en Frankrijk als eerste geplaatst voor de halve finale tegen België of Spanje.
0: Vanaf nu is het aftellen naar de kwartfinales van onze Rode Duivels tegen Spanje om 9:00 vanavond. Net als in 2018 zijn de Belgen ook in de kwartfinales geraakt. Toen stuntte België tegen Brazilië. En het gevoel nu is vergelijkbaar met toen, zegt Romelu Lukaku.
5: Heel vergelijkbaar. Ik denk dat het is een heel andere groep. Ik denk dat de spelers zelf hier ook wel een beetje meer zelfvertrouwen hebben. Dus je moet dat een beetje managen. Maar het is heel vergelijkbaar. Maar het is een totaal andere wedstrijd. Spanje speelt echt totaal voetbal. Nul goals tegen, offensief zijn ze heel goed. Dus je moet quote-unquote de perfecte wedstrijd spelen, zeker, om door te gaan. Maar het is een mooie challenge, dus die gaan we zeker niet uit de weg.
0: En gisteravond hebben de Rode Duivels samen met koning Philip gedineerd. Hij is speciaal naar Los Angeles gekomen om de Belgen aan te moedigen. En hij sprak hen ook even toe.
6: Een paar dagen geleden waren we daar met mijn dochter. Om 2 uur 's morgens om naar jullie te kijken. Het was magnifiek. En ik heb 1 boodschap. Morgen moeten jullie winnen. Maar het zal ook gebeuren. Hè?
0: Dat is duidelijk. Je kan de beelden bekijken op vrtnieuws.be. Het is zonnig vandaag met enkele hoge wolken. Maxima van 25 graden aan zee tot 33 graden op sommige andere plaatsen. Vannacht koelt het wel af tussen 14 en 19 graden. In het weekend hetzelfde weer. Begin volgende week kans op onweer. En vanaf 1 mei volgend jaar zullen Belgen en buitenlanders een wegenvignet nodig hebben om op snel- en gewestwegen in ons land te rijden. Daarmee begon het nieuws. Het akkoord daarover is zo goed als rond. Het vignet zou tot €125 per jaar kosten. Je kunt de details nalezen in de app van VRT-nieuws.
7: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
8: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
7: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
8: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
7: Radio BNE.
8: Radio BNE. Radio BNE klaar wakker.
7: Herbert Verhagen.
9: De tijd van je leven.
10: Goedemorgen.

ABBA heeft best wel wat nummers die meezingbaar zijn en geknipt om klaar wakker mee te worden. Vraag er gerust een aan, hè, voor volgende week of zo. Dan maken we van Mamma Mia of Dancing Queen of Super Trooper enzovoort een doucheplaat.

0: Ga snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Klik op de knop reageren en stuur het bericht zomer. Je maakt kans op een schitterende DAB Plus radio.
1: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt op VRT Max.

0: spooky en er komt net geen rook uit onze spelcomputer. Velen zijn duidelijk klaarwakker en hebben enkele Radio Bene-artiesten over de zomer horen zingen. Meteen het moment om je kans te wagen en voor zo'n DAB Plus radio. De winnaars van vandaag, die staan morgen op het Radio Bene-kanaal van VRT Max. Ondertussen al heel wat bedankingen ontvangen van winnaars die ik weet niet hoe blij zijn met hun fonkelnieuwe radio. Daaruit zo meteen een evergreen van Stan Ridgway.
1: Deze zomer op Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè, weet je dat?
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goede tas koffie.
6: Dag Anja, het is op vierde.
3: Ja, je hebt er echt een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
9: Welkom in onze mooie stulp.
4: Morgen op Radio Bene. De grootste Vlaamse evergreens.
10: Zeg eens meisje.
1: We vieren 11 juli in de Radio Bene Vlaamse 40.
11: 7 aan je 7 zonden in één nacht.
12: Dag vreemde man.
4: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: Radio Bene Vlaamse 40. Morgen namiddag om 3 uur op Radio Bene.
13: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
14: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be.
15: Ze zijn officieel geopend.
16: This is the mosselen van Lunch Garden.
15: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
17: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
18: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
17: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessie. Voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
19: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
20: Krevel.
21: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
20: Krevel. Leef.

0: En kwamen de herinneringen aan dat zomerkamp naar boven? Ja, je mag ze altijd met ons delen, hè, in een berichtje via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: Radio Bene.

9. Als je nog wil meestemmen voor de Radio BeNe Vlaamse 40, dan wordt het zo stil aan tijd. Hè. Het kan nog tot vanmiddag. En het is Peter Hermans die morgen op onze Vlaamse feestdag die lijst zal presenteren van 3 tot 6.

0: vorig jaar nog aanwezig in Circus Camille, Jeremy Vrielink. En dit jaar zijn Manu van Akker en Ruud Beekmans erbij. Vanaf 29 juli is dat op het Kleinstrand in Oostende.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Solden bij Zalando.
4: Wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
4: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
5: Solden bij Zalando.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
7: Lotto is op zoek naar een neus.
8: Oh? Een neus begot.
7: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
9: Of thee in India.
7: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
9: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
10: C'est si bon.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.

0: Medi Market.
1: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
4: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.

0: Marsha Haye, Dancing in the City. Benieuwd of de Rode Duivels straks ook weer een vreugdedansje zullen doen. Dit keer in Los Angeles tegen de Spanjaarden.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Maandag zei ik nog dat er Spaanse nummers van Belle Perez voorzien werden van een Vlaamse tekst voor Lisa Delbo. Zo is het ook met Mi Primer Amor, staat ook op Helemaal Lisa. En zij heeft het over de allereerste kus. Lisa Delbo.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.

Die van Octopus coverden Paul Severs. Zo, geniet van het mooie zomerweer, de spannende voetbalmatch. En graag tot morgenochtend 7 uur voor Klaarwakker Weekend. Ciao!

0: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
1: En hier uw linkeroor.
0: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
1: Wat blief?
0: Zie je het wel.
1: Oh, amai, dat is ampetant.
0: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
1: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
0: Wat?
1: Aan halve prijs.
0: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
1: Wat blief?
0: Bij Hans.
1: Ja, het kan anders.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Het is 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Vakantiewoningen op Airbnb, Booking.com en andere online verhuurplatformen worden steeds vaker misbruikt door criminele organisaties. Dat blijkt uit gerechtelijke onderzoeken en schrijft ook de Standaard. Zo verstoppen criminelen al maar vaker drugs, geld of wapens in vakantiewoningen, of ze gebruiken die als uitvalsbasis voor seksuele uitbuiting of als onderduikadres. Via online verhuurplatformen kunnen criminelen flexibeler en anoniemer boeken dan op de klassieke verhuurmarkt. Drugscommissaris Inne van Wijmeers wil de platformen helpen om verdachte verhuurpatronen te herkennen en ook te bestrijden.
1: We moeten ook een beter zicht krijgen op hoe groot dit fenomeen precies is. En daar gaan kijken of we barrières kunnen opwerpen tegen het criminele milieu. Dat gaat dan vooral over registratie, identiteit, weten welke panden er in jouw regio verhuurd worden, waar dan mogelijk extra aandacht, waakzaamheid en controle nodig is, maar zonder de eerlijke verhuur te gaan verstoren. Dat is dus niet evident en dat is een moeilijk evenwicht dat we moeten vinden.
0: Vanaf 1 mei volgend jaar zullen Belgen en buitenlanders een wegenvignet nodig hebben om op snel- en gewestwegen in ons land te rijden. Het akkoord is zo goed als rond daarover. Wie een oudere auto heeft, zal €125 per jaar betalen. Voor recentere auto's is het €100 en voor elektrische €90. Volgens de Vlaamse regering mag het vignet de Vlaming niet op kosten jagen en dus komt er aan Vlaamse kant ook een herziening van de verkeersbelasting, zodat de totale lasten van het autorijden voor de Vlamingen globaal gezien op hetzelfde niveau blijven. Bij een bosbrand in Almeria in het zuiden van Spanje zijn zeker 11 mensen omgekomen. 4 van hen werden dood teruggevonden in hun auto in de buurt van de stad. De anderen werden ingesloten door het vuur toen ze te voet probeerden weg te raken. De slachtoffers zouden voornamelijk buitenlanders zijn. De Vlaamse Isabel Broods heeft een bed and breakfast in het getroffen gebied en zij moest heel snel vertrekken.
2: Toen kregen we telefoon van de brandweerman die vroeg, waar zijn jullie? Want wij staan nu bij jullie aan het huis. Het is aan het branden, je moet nu naar huis komen. En ja, we hebben een koffer ingepakt. We hebben iets genomen en niets genomen. De vlammen die stonden voor onze neus. We hebben onze auto genomen. En dan zijn we gevlucht terug naar Torp. Het is onwaarschijnlijk mooi hoe mensen elkaar steunen. En iedereen vraagt aan elkaar als we iets kunnen doen, als we kunnen helpen, zeg het.
0: Ook in Malaga zijn 1000 mensen geëvacueerd voor een bosbrand. En gisteravond hebben de Rode Duivels samen met onze koning Philip gedineerd. Hij is speciaal naar Los Angeles gekomen om de Belgen aan te moedigen voor hun kwartfinale op het WK voetbal vanavond tegen Spanje. De koning schudde handen, ging mee op selfies en hij sprak de Rode Duivels ook even toe.
3: Een paar dagen geleden waren we daar met mijn dochter. Ontweers morgens om naar jullie te kijken. Het was magnifiek. En ik heb één boodschap. Morgen moeten jullie winnen. Maar het zal ook gebeuren. Hè?
0: En je kan die beelden bekijken op vrtnieuws.be. Het is zonnig vandaag met enkele hoge wolken. Maxima van 25 graden aan zee tot 33 op andere plaatsen. Vannacht koelt het af tussen 14 en 19 graden. In het weekend hetzelfde weer. Begin volgende week kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Iedereen houdt van de zomer.
5: De tijd van je leven.
4: Ook de grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht.

0: win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
5: Voilà, hè, onze nieuwe keuken. Helemaal op maat.
6: Amai, schoon.
5: Ja, ja.
6: En dat paste binnen jullie budget?
5: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
6: Slim.
5: Prachtige keuken, hè?
6: Ja.
7: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
8: Ego Keukens.
7: Nu solde tot 30% korting.
9: Knaldi.
10: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
11: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.

0: Je vergeten was, ja.
1: Massa, zo'n schone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: VRT Radio BNE Live.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis.

0: gratis laden. We zien je daar. Fastnet.
1: Bij Zalando.
2: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden
3: bij Zalando.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
6: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solden tot min 70% op onze expo-keukens.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.

0: Volante voor €18,99. Lunch Garden.
1: Mannekes. Pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
2: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
3: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
2: Nee.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
4: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
4: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
3: Ons kortingkaart van 5%.
2: Voilà.
5: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
7: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
8: Knaldi!
9: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
10: Radio Bene.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. 1 op de 20 leerlingen die in september aan de middelbare school begint, moet 3 uur extra Nederlands volgen, bovenop het normale lessenrooster. Dat blijkt uit cijfers van minister van Onderwijs Demir in het Nieuwsblad. In totaal gaat het over bijna 4000 leerlingen. Basisscholen konden leerlingen het afgelopen schooljaar voor het eerst verplichten om die extra lessen Nederlands te volgen. Maar dat organiseren in het middelbaar zal niet evident worden. Dat zegt Nancy Liber van de Socialistische Onderwijsvakbond ACOD.
1: We zitten natuurlijk nog altijd met een lerarentekort, dus we zal leraren moeten vinden om die extra uren Nederlands te geven. En ja, Nederlands geven aan jongeren die de taal nog niet zo goed machtig zijn, is ook een specialiteit, zal ik maar zeggen. Dus je kan dat ook niet iedereen laten doen. En we weten dat we al leerkrachten Nederlands tekort hebben. Dus ja, we vragen ons af natuurlijk wie dat al zal kunnen geven.
0: In Stroombeek-Bever in Vlaams-Brabant heeft een grootmoeder gisteravond het verkeerde kind meegenomen van bij de kinderopvang. Ze had wel snel door dat ze zich had vergist. Er wordt nu bekeken waar het fout liep, zegt Jelle Schepers van 3W Plus, de organisatie van de crèche.
2: We gingen ervan uit dat een grootouder zijn of haar kleinkind herkent. Dit is hier blijkbaar toch fout gegaan. Op een of andere manier, dat moeten we dus nog intern bekijken. Het kind is uiteindelijk snel terug in de goede handen gekomen. Dus op dat vlak mogen we natuurlijk blij dat dat goed is afgelopen. Maar goed, dat neemt niet weg dat we wel de procedures gaan bekijken en waar nodig aanscherpen om ervoor te zorgen dat dit zeker een eenmalig feit blijft.
0: In het zuiden van Spanje zijn 19 mensen vermist geraakt bij een bosbrand in de buurt van Almeria. Eerder waren er al zeker 11 doden geteld. De slachtoffers zijn waarschijnlijk buitenlanders. Het is de dodelijkste bosbrand ooit in de regio Andalusië. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich heel snel. De oorzaak is waarschijnlijk een losgeraakte elektriciteitskabel. En het beroemde tapijt van Bayeux is aangekomen in het British Museum in Londen. Het zal er een jaar lang tentoongesteld worden. Het tapijt werd gemaakt in de 11e eeuw en werd nog nooit eerder uitgeleend aan een museum buiten Frankrijk. Het beeld de Franse verovering van Engeland uit, met onder meer de slag bij Hastings. Het is tegelijk een kunstwerk en een historisch document. De directeur van het British Museum is blij dat het tapijt van Bayeux voor de eerste keer in 1000 jaar in het Verenigd Koninkrijk is. Het is een belangrijk historisch werk, zegt hij.
3: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
0: Tegen het uitlenen kwam veel protest. Volgens tegenstanders is het tapijt te fragiel om verplaatst te worden. Het werd verhuisd in een kist die in een andere kist werd geplaatst, om zo de trillingen tot een minimum te beperken. Het is zonnig vandaag met enkele hoge wolken, maxima van 25 graden aan zee tot 33 op andere plaatsen. Vannacht koelt het af tussen 14 en 19 graden. En in het weekend krijgen we hetzelfde weer. Begin volgende week wel kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Iedereen houdt van de zomer.
5: De tijd van je leven.
4: Ook de grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
5: Radio BNE.
7: Radio BNE. Een hele goede morgen. Gaan we samen voor een vrolijke vrijdag met onder andere Jasmine, Céline Dion, Elvis en Dave Berry.
6: Radio

Dave Barry, over de kleine dingen die iemand typeren en die het hardst mist als je niet meer bij elkaar bent. Kleine dingen die vaak veel belangrijker zijn dan grote gebaren. En die je doen beseffen dat je nooit nog een ander

Jasmin met een hele goede cover van Some Kind of Wonderful van Grand Funk Railroad. Nooit nog een ander. Nooit hebben wij een artieste gehad zoals zij. En daarom wordt er gewerkt aan een voorstelling met haar grootste hit. Porselein gaat die heten. Ook Billy Joel zou fan geweest zijn van Jasmin. Zowel van de artieste als van de vrouw. Want ze was altijd haar doodeerlijke zelf. Als het haar niet aanstond, dan wist je dat. En eerlijkheid is voor Billy een gouden kwaliteit.

Bazaar is onderweg naar enkele grote podia. Maar het grootste feest is pas volgende zomer. Dan bestaat de groep 10 jaar. En dan spelen ze 5 avonden op rij in de Roma. Al dan niet samen met

0: Een geluksbrenger van Elvis. En die mag voor de Rode Duivels zijn straks tegen Spanje.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Massa, zonneschone lounge staat.
4: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
3: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
8: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar 10.

mooie studentenromantiek van Guus Meeuwis en Vagant. En van één charmante Nederlander naar een strand vol boys. Eén geoliede testosteronbom. In de zomer van 87 hadden al die boys ook voor wel geteld één jonge vrouw. En het was niet die van hen. Het was de rondborstige Italiaanse Sabrina Salerno. Sexy brunette met een flinke bos hout voor de deur. En die sprong alle kanten op terwijl ze zong. Het is ook een manier om je te verzekeren van een Europese hit. DDT uit de kampioenen zou zeggen... Ah, een mens moet van alle papa faciliteiten gebruik maken.

Wigbert, een van mijn favoriete Vlaamse artiesten. Morgen krijgt hij natuurlijk heel stevige concurrentie in de Radio BNE Vlaamse 40. Het zou mij verwonderen mocht Ebbenhout Blues erin staan. Ik heb al veel stemmen zien binnenkomen. Het wordt een feestje met Peter, morgen tussen 3 en 6.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
5: Oh, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Nou, oh, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
7: Krevel.
8: Profiteer nog beter van de Soldebek.

0: Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
1: Krevel. Leef beter.
2: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken?
6: Ja, ik heb geen inspiratie.
4: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Nog festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Solden bij Zalando.
2: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.

0: De jonge Jacques Dutronc hield van de meisjes en daar maakte hij geen geheim van. Meisjes worden vrouwen en ook dan zijn ze een bron van inspiratie voor liedjeschrijvers. In 1990 zongen Félix Gray en Didier Barbelivien A toutes les filles. En Jo Valli en Paul Andersen waren er als de kippen bij om daar een Nederlandse versie van op te nemen. Misschien eentje voor in de Vlaamse 40 morgen?
1: Aan alle vrouwen.

Sweet en Fox on the Run. Monique Eekhout laat via VRT Max weten dat ze zitten mee te zingen in de auto. Ze zijn op de terugweg van het zuiden van Frankrijk en ze hebben nog ruim 600 kilometer te gaan. En het gaat goed vooruit met de prima muziek van Radio BNE, stuurt ze. Tof om te lezen, Monique. Veilige terugrit en welkom thuis straks.

The Four Tops, I Can't Help Myself. Weet je waar ik dan weer niet aan kan doen? Omdat het elke keer sterker is dan mezelf? Grote ontroering, wanneer Connie van den Bos zingt van Roosje, mijn Roosje. Altijd tranen in mijn ogen en soms over mijn wangen.

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Adventure is everywhere.
5: Het is solden bij AS Adventure.
6: Solden bij AS Adventure.
5: AF Adventure.
6: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
5: Ik weet het.
6: Zeg het dan.
5: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
6: Sorry.
5: Dus niks.
6: Allah, jong.
5: Korting tot -70%.
6: Procent?
5: Dat is straf, hè? Ja, het is straf.
3: Ice Adventure.
7: Richie, citroen met framboos.
8: Richie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
3: Richie.
10: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag.
9: Ja.
10: Carrefour.
11: Ze zijn officieel geopend.
12: This is a mosselen van Lunch Garden.
11: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
13: Lotto is op zoek naar een neus.
14: Oh? Een neus begot.
13: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
15: Of thee in India.
13: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
15: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
16: C'est si bon.
13: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €9 miljoen. Lotto, omdat het kan.
17: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersode. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
18: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
19: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Radio Bene.
22: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. 1 op de 20 of 4000 leerlingen die in september aan de middelbare school beginnen, moeten 3 uur extra Nederlands volgen per week bovenop het normale rooster. Dat blijkt uit cijfers van minister van Onderwijs Demir. Basisscholen konden leerlingen het afgelopen schooljaar voor het eerst verplichten om die extra lessen te volgen. Maar dat organiseren in het middelbaar zal volgens de Socialistische Vakbond niet evident zijn. Want er zijn al veel leraren tekort en ook voor de leerlingen is het zwaar, zegt Nancy Liber van ACOD.
1: Voor de leerlingen zelf hadden wij gevraagd of dat die 3 uren, of dat dat niet tijdens een weekopdracht eigenlijk kon gebeuren, tijdens de lessen. Maar ja, men heeft ervoor gekozen om die 3 uren extra erbovenop te doen, wat voor de leerlingen toch wel een extra belasting is. Ze komen uit het basisonderwijs naar het secundair onderwijs gaan, is al een grote overstap. En we vrezen natuurlijk dat dat een beetje de kosten zal gaan van de andere vakken, want ja, je kan je tijd natuurlijk maar 1 keer besteden.
0: In het zuiden van Spanje zijn 19 mensen vermist geraakt bij een bosbrand in de buurt van Almeria. Eerder waren er al zeker 11 doden geteld. De slachtoffers zijn waarschijnlijk buitenlanders. Het is de dodelijkste bosbrand ooit in de regio Andalusië. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich heel snel. De Vlaamse Isabel Broods heeft een bed and breakfast in het getroffen gebied en ze moest heel snel vertrekken.
2: Toen kregen we telefoon van de brandweerman die vroeg, waar zijn jullie? Want wij staan nu bij jullie aan het huis. En die is aan het branden, je moet nu naar huis komen. En ja, we hebben een koffer ingepakt. We hebben iets genomen en niets genomen. De vlammen die stonden voor onze neus. We hebben onze auto genomen. En dan zijn we gevlucht terug naar het dorp. Het is onwaarschijnlijk mooi hoe mensen elkaar steunen. En iedereen vraagt aan elkaar als we iets kunnen doen, als we kunnen helpen, zeg het.
0: De oorzaak van de bosbrand is waarschijnlijk een losgeraakte elektriciteitskabel. In Krasnodar, in het zuiden van Rusland, is een brand uitgebroken bij een olieraffinaderij na een Oekraïnse droneaanval. De brand is intussen wel geblust. In de regio Rostov, ook in het zuiden, staan ook 2 oliedepots in brand in een haven na een aanval. Oekraïne valt voortdurend olieinfrastructuur in Rusland aan. Daardoor zijn brandstoftekorten ontstaan en heeft Rusland ook dieseluitvoer tot het eind van deze maand verboden. En het beroemde tapijt van Bayeux is aangekomen in het British Museum in Londen. Het zal er een jaar lang tentoongesteld worden. Het tapijt is 68 meter lang, werd gemaakt in de 11e eeuw en werd nog nooit eerder uitgeleend aan een museum buiten Frankrijk. Het beeld de Franse verovering van Engeland uit, met onder meer de slag bij Hastings. Het is tegelijk een kunstwerk en ook een historisch document. De directeur van het British Museum is blij dat het tapijt van Bayeux voor de eerste keer in 1000 jaar in het Verenigd Koninkrijk is. Het is een belangrijk historisch werk, zegt hij.
3: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
0: Tegen het uitlenen kwam veel protest, want volgens tegenstanders is het tapijt te fragiel om verplaatst te worden. Het werd verhuisd in een kist die in een andere kist werd geplaatst om zo de trillingen tot een minimum te beperken. Zonnig vandaag met enkele hoge wolken, maxima van 25 graden aan zee tot 33 graden op andere plaatsen. Vannacht koelt het af tussen 14 en 19 graden. In het weekend zowat hetzelfde weer en begin volgende week wel kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
6: Radio BNE.
7: Radio BNE. Gewoon genieten.
4: Vanessa

Prachtig, de grote Harry Nilsson en Without You. Hele mooie plaat om mijn laatste uur mee te starten, want vanavond gaat mijn vakantie in. Maandag is Catherine terug, ze heeft er superveel zin in. De Red Pack op zondagavond was al gekofferd. Yannick Woffy is daar jouw enthousiaste gastheer.

Sing, zong Oliver in 69. Ik hoor je al opwerpen, ik wil wel zingen, maar zeg mij dan wat. Mensen hebben vaak een zitje nodig. En dat krijgen ze nu van Lara Lynn. Zij zingt dan het liedje van Eddie Wally. En ik weet dat je minstens het refrein...

0: 20. Nu zondag hoor je tussen 4 en 6 alleen maar tophits uit dat jaar. Verwacht je dus ook maar aan ABBA, Ellie Towers en Wiltura en de Duitse Nicole.
1: Solde bij Zalando. Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solde bij Zalando.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Mannekes, pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
4: Serieus?
3: Ja, ja. En het is weer nee.
5: Nee tegen BTW?
3: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
4: Nee, nee.
3: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
6: Gelijk wij.
3: Wat gaan we doen?
6: We gaan gaan, hè.
3: En wat mogen we niet vergeten?
5: Ons kortingkaart van 5%.
4: Voilà.
7: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

96, zo lang heeft Rob de Nijs moeten wachten op zijn allereerste nummer 1 hit. En hiermee lukte het bangerhard. Toepasselijk in de aanloop naar wat er nog aankomt op het WK voetbal. Zeker vanavond. En ook in de Tour de France. Sportievelingen beleven een topzomer. Maar al die stress is niet goed voor bange harten. Voor geen enkel hart trouwens. Ook niet dat van Dionne Warwick.

Sorry toch, hier had ik moeten voor stemmen natuurlijk. Liedjes van de Schelde. Liedje dat absoluut een plaats verdient in de radio BNE Vlaamse 40 morgen. Ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag. Glad vergeten. Maar ik ben blij dat ik het nu toch al heb kunnen draaien. Wereldsong van Bobbejaan Schoepen in de mooie versie van Hans de Boy en Wannes van de Velde. De Schelde liet zich mooi bezingen. En dat doet de zomer natuurlijk ook. Hoor je ook de komende uren en dagen een groep artiesten over de zomer zingen? Stuur dan het woord zomer naar ons kanaal op VRT Max. Je maakt nog altijd kans op een gloednieuwe DAB+ radio.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed. Knaldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo

0: Wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Je praat zoveel dat zelfs mijn huisdieren er nerveus van worden. Ja, daar ben je dan niet graag verantwoordelijk voor. Zal ik gewoon Cliff Richard draaien, dadelijk? Die zegt helemaal niks meer.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de super plus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ja, ik heb geen inspiratie.
5: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
5: Koken en besparen doe je met de super plus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Dan nu wij niet meer praten van Jaap Reesema en Pommelien Thijs. En het was een nog veel grotere hit. Cliff Richard in 79, We Don't Talk Anymore. Van zodra je als koppel alleen nog maar tegen elkaar aanloopt te zwijgen, is het op. Je moet blijven lachen, babbelen, onnozel doen, mekaars mening vragen over van alles. Over wie er morgen in de Radio BNI Vlaamse 40 moet bijvoorbeeld. Raymond, die moet daar ongetwijfeld bij zijn. En dat mag je hier mee.

Wilson Pickett in de Midnight Hour. Dat we toffe muziek draaien op Radio BNN stuurt Marceline in de app. Al wel Marceline, dat vind ik zelf ook. Om 3 uur is er de topcollectie met Lars. Altijd goed voor 3 uur heerlijke ontspanning. En dadelijk om 12 uur hoor je Anja Daams op de koffie bij een sympathiek koppel. Sasha en Davy.

Dion en de Belmonts, The Wanderer. Maandag is Katrien van Deurne er weer. Dadelijk zijn Sascha en David er al in als de muren konden praten. En Lisa Delbo is de artiest van de dag straks in de Radio BNE. Goed gezind. Nog heel veel zomerpret. En ook tot heel gauw.

0: voor €18,99.
1: Lunch Garden. Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting. Ego Keukens.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Bij de bosbranden in Spanje zijn nu al 11 doden geteld, onder wie enkele buitenlandse toeristen. De werkgevers reageren positief op het wegenvignet en België maakt zich klaar om voluit te supporteren voor de Rode Duivels. Bij de bosbrand in de buurt van de Spaanse stad Almeria zijn zeker 11 doden gevallen. Dat bevestigt de plaatselijke overheid. Er zouden nog zowat verschillende mensen vermist zijn. 8 mensen raakten gewond, van wie 4 zwaar. Bij de doden zouden verschillende buitenlandse toeristen zijn, bij wie mogelijk ook Belgen. Mieke Strings, wat weet je hier nog over?
1: Ja, het aantal vermisten zijn er dus 19. Okay. Van de doden zijn 4 mensen gevonden in hun auto. En het stuur zou rechts hebben gestaan, dus wellicht zijn dat Britten. De 7 anderen hebben volgens de burgemeester van het dorpje Bedar, waar ze woonden, een evacuatiebevel gekregen. De brandweer is daar van deur tot deur aan gaan kloppen. Maar sommigen wilden niet vertrekken en zijn later dan toch vertrokken, terwijl ze dan eigenlijk beter binnen hadden kunnen blijven, dat zegt de burgemeester. En ze zouden ook afgeweken zijn van de voorziene evacuatieweg. Volgens de minister van Rampenbestrijding van de regio Andalusië is bij die 7 doden zeker 1 Spanjaard en de andere zouden Britten of Belgen kunnen zijn. Dat zei hij op de Spaanse televisie.
2: De ellos parece que uno es de nacionalidad española y el resto pueden ser belga o británico también.
0: Dus er is nog geen bevestiging van Belgische slachtoffers?
1: Nee, voor alle duidelijkheid, dat is er nog niet. Dat dorpje Bedar, onder meer, dat dorp is uiteindelijk helemaal geëvacueerd. En ook de Vlaamse Isabel Broods woont daar. Zij heeft daar een bed and breakfast.
3: Toen kregen we telefoon van de brandweerman die vroeg, waar zijn jullie? Want wij staan nu bij jullie aan het huis. En het is aan branden, je moet nu naar huis komen. En ja, we hebben een koffer ingepakt. We hebben iets genomen en niets genomen. De vlammen die stonden voor onze neus. We hebben onze auto genomen. En dan zijn we gevlucht terug naar Torp.
1: Ja, dus de oorzaak van de brand is mogelijk een omgevallen elektriciteitspaal of een kabel die naar beneden gevallen is. In ieder geval is de brandbestrijding heel moeilijk, want het is een gebied met veel ravijnen en daar kunnen voertuigen niet in. De brand wordt nu bestreden met 500 brandweerlui, 16 vliegtuigen, ook het leger is aanwezig en al meer dan 3000 hectare is inmiddels in vlammen opgegaan.
0: Dankjewel, Mieke. Ondernemersorganisatie Unizo en werkgeversorganisatie VOCA zijn tevreden dat er binnenkort moet betaald worden om onze wegen te gebruiken. Want vanaf 1 mei zullen Belgen en buitenlanders een wegenvignet moeten kopen om op snel- en gewestwegen te rijden. Het zou tot €125 per jaar kosten. Het is goed dat die opbrengst uitsluitend naar onderhoud en investeringen in onze verouderde wegen zou gaan. Maar het wegenvignet lost de files niet op, zegt Bart Buyssen van Unizo.
4: Het enige nadeel is eigenlijk dat een wegenvignet op zich weinig sturend is. Dus het lost het mobiliteitsprobleem en het fileprobleem niet op. Dat toch wel een serieuze economische impact heeft ook voor onze ondernemers. Daar heb je eigenlijk een slimme kilometerheffing nodig. Die kan variëren in functie van de tijd, plaats en het gebruik dat men maakt van de wegen. En die dan in de plaats komt van de verkeersbelasting. En daar blijven toch nog vragende partijen voor.
0: Vanavond staan er op heel veel plaatsen in het land weer grote schermen waar de fans van de Rode Duivels de match tegen Spanje kunnen meevolgen. De kwartfinale wedstrijd in het WK voetbal begint om 9:00. Peter de Kroebelen, waar kan je zoal naartoe?
5: Ja, de kwartfinale heeft duidelijk voor een boost gezorgd en er komen meer en meer schermen bij. En grote evenementen schuiven zelfs in hun tijdschema. Zo bijvoorbeeld een scherm voor het eerst in de Kruidtuin in Mechelen, ook in de AED-televisiestudio's in Lint en in het OLT in Deurne, waar een concert vroeger begint. Op de Grote Markt in Leuven, daar wordt een concert ook verplaatst. Ook op de Markt in Tiene, er is Vlaanderen Zingt in Dendermonde, dat vervroegt. En dan is er voetbal op grootscherm. Ook hetzelfde op Rock Zottegem en op het Cactus Festival in Brugge. In Nieuwpoort is er barbecue en voetbal in het Sint-Bernardus College daar. En in Blankenbergen in het centrum en ook aan de Pier, waar Radio 2 zijn zomerstudio heeft. En ook op het Stadsplein in Sint-Truiden. En dan zwijg ik nog over de vele cafés en huiskamers waar hopelijk dan toch veel sfeer en vreugde zal zijn.
0: En een overzicht kan je ook vinden op vrtnieuws.be. En die cafés en restaurants bereiden zich zeker voor. Dat vertelt Matthias de Kaluwe van Horeca Vlaanderen.
6: met enorm veel enthousiasme. Hè. De koelkasten worden volgezet. Er worden ook bijkomende tv-schermen in heel veel zaken gezet. Ook trouwens bij restaurants, zodat je kan eten en genieten van de match. Dus of je nu op hotel, café of op restaurant gaat, je gaat met open armen ontvangen worden. Goed genoeg voorzien van eten en drinken, zodat we kunnen genieten van de zegen die de Rode Duivels gaan halen vanavond.
7: Ook in Los Angeles in de VS maken fans zich klaar om naar België-Spanje te kijken. Amerika-correspondent Thomas de Grave ging hen opzoeken.
8: Goh, moeilijk te zeggen, maar ik hoop toch dat we winnen met 0-1, denk ik. Ik denk Lukaku die invalt en het afmaakt.
9: Ik hoop gewoon winnen in een goede sfeer. Dat vind ik het belangrijkste.
10: Voor mij dat zou het mooiste geschenk zijn dat ik ooit in mijn leven kan krijgen. Hè. Dus dat is magnifiek.
11: Ik hoop dat we de 40 jaar in Mexico 86 dat we kunnen overdoen, dat we met de penalties 5-4 winnen. Dat zou geweldig zijn.
7: Vanavond dus om 9 uur Spanje-België. Het weer is zonnig met wat hoge wolken, maxima tussen 24 graden aan zee en 32 op andere plaatsen. Vannacht zakken de temperaturen tussen 12 en 19 graden. Morgen hetzelfde weer, vanaf zondag nog wat warmer en vanaf dinsdag kans op onweer. En bij de bosbrand in de buurt van de Spaanse stad Almeria zijn zeker 11 mensen gestorven. Daarmee begon het nieuws. Er zouden ook 19 mensen vermist zijn. Bij de doden zouden ook verschillende buitenlandse toeristen zijn, mogelijk Belgen. Maar daar is nog geen bevestiging over. Meer op vrtnieuws.be.
12: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
13: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
12: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
13: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
14: Radio BNE. Hey Anja, met Davy Gillis, hè? Romeo 1 van Sacha Rose. He, je weet wel wie, hè?
15: Fantastisch, gelukkig gewoon Davy, hè, of papa. Maar kom maar gewoon langs, dan zal ik je alles vertellen. Tot snel.
14: Tot snel.
12: Radio BNE.
7: Vanmiddag op bezoek bij het gezelligste koppel van Westerlo in de Kempen. Bij Sacha en Davy.
16: Als de muren konden praten.
7: Anja Daams. De

0: Zo'n gepersonaliseerde nummerplaat, dat is toch wel handig voor de deur. Toch voor wie het huis in Westerlo zoekt van Sascha Rose en haar Romeo Davy Gillis. Hij komt uit Vlaams-Brabant. Zij is geboren ten noorden van Amsterdam. Hoe komen zij dan in Westerlo terecht?
1: Wij zijn naar hier gekomen en verhuisd. Toen ik Sascha dus leerde kennen. Zij was een Nederlandse.
2: Ze is dat nog, hè?
1: Allee, en ze is dat nog altijd.
3: Ik ben het nog steeds, ja. Ik heb nog steeds een Nederlands paspoort. Maar ik zou er geen probleem mee hebben om dat... om te gooien, zo.
2: Nee?
3: Nee. Zo, ik voel me nu hier meer thuis dan in Nederland.
2: Ja. Okay.
3: Terwijl, toen wij dit huis kochten, moest ik echt en emigreren. En het was de eerste keer dat ik iets ging kopen. En, want ik huurde altijd, en ik ging samenwonen met Davy. Dus ik vond dat doodeng. Dus toen het bod werd aanvaard op dit huis, toen was ik helemaal niet zo blij. Dacht ik, oh nee, vond doodeng. Maar sinds ik hier woon heb ik geen moment spijt gehad.
2: Want Beemster, waar is Beemster ergens?
3: Beemster is boven Amsterdam.
2: Ik ken het van de Beemsterkaas.
3: Ja, ik wou het niet zeggen, maar inderdaad, de Beemsterkaas, die eten we hier heel graag. Maar dat is boven Amsterdam, dat is een polder, platteland, tussen de koeien en de tulpen. Daar ben ik grootgebracht.
2: Ja. En ga je daar nog vaak naartoe?
3: Minder dan vroeger, omdat we het nu iets te druk hebben met de kinderen ook. Is niet zo evident, maar als er een verjaardag is voor mijn neefjes, nichtjes, broers of zus, dan probeer ik wel die kant op te rijden.
2: Dat is ver, hè? Dat is toch een paar uur
3: rijden? Het is 2 uur rijden, okay. Zonder file, ja, zonder stops. Ja.
2: En waarom Westerlo dan?
1: Ja, ik wou iets zoeken dat ik toch in de buurt bleef van mijn dochter. Ik had op dat moment een dochter van 2 jaar en zij woonde in Scherpenheuvel met haar mama. En ik wou in de buurt blijven, dus het was wel aan Sascha om te emigreren, zodanig dat ik mijn dochter toch nog veel kon zien. En ondertussen wonen we hier. Toen waren we op zoek. We gaan ergens iets zoeken, dicht bij de autosnelweg. Dat we ook heel snel richting Antwerpen of richting Nederland kunnen.
3: Ja, want toen deden we nog heel veel musicals. En ik passeerde hier heel vaak als ik naar Scherpenheuvel reed. Als ik niet over Brussel ging, dan... jij woonde toen ook in Scherpenheuvel of in Tieltwingen. Ik weet het dan niet meer. In ieder geval, ik passeerde hier heel veel. En ik vond hier altijd zo mooi. Groen en veel bossen en... Een open gevoel had ik hier.
2: De Kempen, Sascha, dat is de Kempen.
3: Voilà.
1: De parel der Kempen.
3: Voilà.
1: Ja, we wonen hier heel graag. We wonen hier eigenlijk wel heel graag.
2: En jouw mama is dan jou achterna gekomen?
1: Ja, omdat ik mensen weten dat wel. Ik treed natuurlijk dus heel veel op. En ook samen met Sascha. Dus op die momenten ben ik heel blij dat ons ma er is. En dan is ze er ook voor de kinderen. En op een gegeven moment zei ze van... Ja, maar ik kan ook... jullie richting uitkomen. En toen dacht ik, dat is een goed idee, zeg. En nu woont ze hier op 300 meter van mij.
2: Ja, maar geweldig.
1: Ja, dat is fantastisch.
2: En hoe is dat voor jou om zo dicht bij je schoonmoeder te wonen?
3: Goed. Ja, dat is iemand die alles over heeft voor haar kleinkinderen. Dus dat is eigenlijk onze vaste oppas. En die doet dat heel graag. En het is ook echt als een tijdje niet is geweest... dat de kinderen vragen wanneer ik ontmoet het terug. Dus andersom is het ook wel, hebben die ook een hele goede band. Dus dat is wel heel fijn, heel bijzonder. Ja, want mijn ouders die zijn dan weer naar Frankrijk geëmigreerd. Vlak voordat ik naar België kwam. Dus daar heb ik ook niet veel aan qua oppasmogelijkheden. En die zien mijn kinderen ook niet veel. Dus dat is ook wel jammer.
2: En is die band dan echt anders?
3: Ja, hoewel voor Bo, ons zoontje, is het wel een beetje hetzelfde, denk ik. Maar Noah is iemand die heel verlegen is. En daar is de band wat moeizamer met mijn ouders dan met Moeke, de mama van Davy.
2: Vind je dat erg?
3: Ja, ik vind het wel erg. En mijn mama eigenlijk ook.
2: Tuurlijk.
3: Dat is een heel warm... een familiepersoon en ja, die heeft nog nooit echt een deftig gesprek kunnen voeren tot nu toe met Noah.

0: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Solde bij Zalando.
4: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Solde bij Zalando.
5: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: Knaldi.
9: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

0: Radio Bene.
1: Als de muren konden praten.
2: Ik neem je vanmiddag mee naar Westerlo in de Kempen, thuis bij Sascha Rose en Davy Gillis. Sascha is een Nederlandse, geboren in Beemster, ten noorden van Amsterdam, zo'n 2 uur rijden van Westerlo. En dan denk je, er zal toch niet zoveel verschil zijn tussen Beemster en Westerlo. En toch, toen Sascha en Davy gingen samenwonen, vond Sascha het bijvoorbeeld super raar dat wij hier in Vlaanderen altijd een keukentafel en een eettafel in 1 ruimte zetten. Maar nee, niet bij Sascha en Davy.
3: Valt het op?
4: Dat was voor mij ook wennen, hè, toen dat hij zei, ja, maar we moeten toch maar 1 tafel hebben. Ik was gewoon om ook nog een tafel in de keuken te hebben.
3: Je hebt een tafel in de keuken en dan...
4: En een tafel in de living.
3: En de goede tafel.
5: En als Hollander mag je dan vragen, waarom is dat? Wat is het nut van vlak naast elkaar 2 tafels te hebben?
4: Nooit bij stilgestaan eigenlijk. Nee,
3: dat is zo.
4: Dat is zo gewoon.
5: Dat is zonde van de ruimte, vind ik.
3: Ja.
5: En wij hebben hier nu, je ziet een heel open living, open keuken. Alles loopt ineen. Dus ja, 1 tafel volstaat. Ja.
3: En je hebt nog geluk, Sascha, want vroeger had je nog de gewone living... De gewone zetels en de goede kamer, Davy, hier in Vlaanderen.
5: Twee zetels?
3: Ja, ja, mm-hmm. 2 salons.
5: Maar dan moeten we toch een keigrote living hebben? Dat zou hier gewoon niet passen.
3: Nee, dat was dat bij jouw grootouders ook
4: niet? Bij mijn grootouders was dat zo, ja. Absoluut. Ook nooit bij stilgestaan,
3: ja.
4: Eerlijk gezegd. Maar wij hebben eigenlijk ook geen groot huis. Maar we hebben wel het gevoel, elke ruimte is heel goed benut, hè?
5: Ja. Het is dus, groot genoeg.
4: Ja, het is groot genoeg. We hebben 4 slaapkamers.
5: Ja.
4: Net genoeg.
5: Ja. Eigenlijk eentje te weinig, maar bol.
4: Eigenlijk eentje te weinig, maar als de kinderen er allemaal zijn, ja, dat zou niet lukken eigenlijk.
5: Nee, dan slapen er 2 op dezelfde kamer, maar dat gebeurt niet veel meer.
3: En is de oudste nog om te komen logeren? Zo?
4: Ja, nee.
3: 23,
4: ja. Minder, ze heeft nu ook een vriend. En, ze is 23, ze is thuisverpleegster, dus ze werkt heel veel ook. Die komt veel minder. En dan Maxime, die is er wel vaak, die is 16 ondertussen. Dus het is vaak heel druk hier.
3: Ja.
4: En dan is het allemaal maar juist eigenlijk. Hè. Dan is het,
5: maar goed. Ik denk dan altijd op een gegeven moment gaan ze ook weer het huis uit. En dan zit je met zo'n gigantisch huis. Dus we blijven gewoon lekker hier. We wonen hier graag. Hè. Dus
3: absoluut.
5: We hebben wel eens gezocht naar andere huizen. Maar niks kan tippen aan ons plekje.
3: Zo rustig hier.
5: Ja.
3: Wat vonden de mensen in de buurt ervan? Dat er zo 2 BV's kwamen wonen.
4: In het begin was dat wel, moesten ze daar wel aan wennen en kwamen er geregeld ook mensen en kinderen aan de deur om een keer bellen voor een handtekening of een foto. Maar dat is nu wel allemaal gaan liggen. Hè. Ik denk dat ze dat zo gewoon zijn hier.
3: Ja.
4: Dat stelt ook niks meer. Dat stelt ook niks voor. Hè. Dus ja, ik zeg altijd, ja, ik ben een zanger, maar niet meer of minder dan een Vlaamse zanger. Voor mij is dat... Dat is leuk. De mensen zijn dan meestal wel enthousiast. Of ik hoor ze hier, want we hebben hier een dikke haag staan. En die is echt 1,5 meter breed. En ik hoor wel eens heel veel fietsers hier voorbij fietsen. En dan hoor ik ze, want als ik in een tuin zit, hoor ik ze van alles zeggen. Hè. En dan hoor ik ze wel eens zeggen, ah, hier woont die van de Davy, van de Romeo's, met die Hollandse. Hè. Die woont hier. En soms roep ik wel eens, je hebt gelijk. Dan hoor ik die schrikken. Hè. Maar dat is leuk.
3: Ja.
4: Het is hier heel volks nog. Het is een leuke wijk, maar allemaal lieve mensen. We doen hier ook elk jaar een straatfeest en zo. En dan zijn we er ook altijd bij. Dat is gewoon heel leuk. Ik vind het ook zelf persoonlijk heel leuk dat ik veel mensen om me heen heb. Zo. Ik zou niet ergens zo helemaal apart willen wonen. Maar ook niet in een stad. Dus hier is een hele leuke middenweg.
3: Want was het voor jou eigenlijk gemakkelijk? Ik ben nu zelf van de Kempen.
5: Mm-hmm.
3: Wij zijn fantastische mensen, maar niet de meest open mensen, denk ik.
5: In het begin moest ik daar wel een beetje aan wennen. Ja, want ik moest dan denken aan dat wij op de voetbal waren. Bij Bo, die hier dan inderdaad naast de deur ging voetballen. En dat was dan zo'n team en de ouders stonden te kijken. En het duurde heel lang voordat ik daar contact mee had. En ik dacht de hele tijd, wat doe ik nu verkeerd? En is er iets met ons? Of waarom? En toen achteraf hoorde ik dat ze ons niet durfden aanspreken.
3: Ja, wij zijn verlegen. Hè?
5: Allee, en toen dacht ik, maar hoe erg. Dus, en dan is hij jaren later is hij bij Westerlo gaan voetballen. En toen dacht ik, dit ga ik niet een tweede keer voor hebben. Dus ik ben echt op iedereen afgestapt met mijn hand uitgestoken. Hallo, ik ben Sascha, ik ben de mama van Bo. Wie bent u? Om meteen het ijs te breken. Want ik dacht, ik ga nu weer een half jaar wachten tot ik een beetje aanvaard word in de clubs.

0: Maak er ook samen platen, hè, Sascha en Davy. Trouwens, veel muziek ook in de woonkamer bij Sascha en Davy. Naast foto's van hun optreden staat er bijvoorbeeld ook een gitaar van Davy en een zwarte buffetpiano. Een cadeau van de grootouders van Sascha.
1: Ik was toen echt nog maar, hoe oud was ik? 8 jaar of zo. Ik kan me daar niet zo heel goed mee herinneren wat de reden was dat ik dan een piano kreeg. En daarbij, ik vond pianoles verschrikkelijk. Mijn zus had ook pianoles, maar die is 10 jaar ouder. En die is dan gestopt omdat ze het ook niet meer leuk vond. En ze had achteraf gezegd tegen mijn ouders: ik vind het altijd zo spijtig dat jullie me niet hebben gedwongen om verder te gaan. Want ik heb er zo spijt van dat ik ben gestopt. Ja, met het resultaat dat ik gedwongen werd om wel verder te doen. Dus ik heb 4 jaar lang elke dag met letterlijk een kookwekkertje die ik op 15 minuten zet, dat ik geen minuut langer achter die piano hoefde te zitten om maar, ja, die toonladders en die dingen te oefenen. Ik vond het echt niet leuk.
2: I feel you. Ik heb hetzelfde meegemaakt.
1: Echt?
2: En op den duur vlogen de boeken bij ons door de living. Zo van, ja, maar ik wou dan piano spelen. Je krijgt dan een piano. Dat is super duur.
1: Ja.
2: En dan denk je na een half jaar, maar ik vind dat niet leuk.
1: Nee.
2: Dat is ook super moeilijk, piano spelen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Erg, hè?
1: Ja.
2: Erg, hè? Maar net hetzelfde. Hij staat ondertussen ook bij mij thuis en ik kan hem niet wegdoen.
1: Ja. Ja.
2: Want de kinderen, spelen de kinderen al muziek?
1: Nee.
3: Bodie durft wel zo op eigen initiatief op YouTube van alles uitzoeken. En dan speelt hem dan na. Het is wel muzikaal, hoor. Het is wel muzikaal, maar het is niet dat hem ook lessen wil volgen. Hè?
1: Nee,
3: die wil dat op zijn eigen allemaal leren.
1: Ja, die heeft daar de discipline ook niet voor en het geduld niet voor. Ik vind het ook vaak jammer als ze hier zo'n muziekschool gaan doen, dat je zo eerst verplicht bent om een jaar of is het zelfs 2 jaar notenleer te doen. En dan pas mag je op dat instrument.
2: En dan moet je orkest gaan bijdoen en je zit een hele week op de muziekschool als je een instrument
1: wil spelen. Ja, dat is zo jammer. Laat die kids gewoon ook al op dat instrument bezig zijn. Je kunt het toch tegelijkertijd, tuurlijk moet je noten leren lezen, maar je kunt dat toch tegelijk doen, denk ik dan.
2: Maar wordt er veel muziek gemaakt hier in huis, of is dat echt jullie job?
3: Het is sowieso ons job, maar als er muziek wordt gemaakt, dan ben ik het wel, denk ik. Hè. Dus ik zit wel veel te tokkelen.
1: Daar word ik zot van, want ik vind het echt, ja, we zitten in zoveel lawaai en veel muziek om ons heen tijdens onze optredens. Ik wil hier ook, er staat ook nooit een tv aan of een radio aan hier. Het is hier altijd stil. Zelfs in de auto hebben we vaak niks op. Dus als hij begint te tokkelen, ja, dat is echt ambetant.
2: Het is nog erger als hij begint te zingen.
1: Ja. En heel hetzelfde deuntje zo. Ja. Dus wat missen wij hier toch wel, is een muziekkamer.
3: Ja, absoluut. Ja.

0: artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Adventure is everywhere.
3: Het is solden bij AS Adventure.
4: Solden bij AS Adventure.
3: AF Adventure.
4: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
3: Ik weet het.
4: Zeg het dan.
3: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
4: Sorry.
3: Dus niks.
4: Allah, jong.
3: Korting tot -70%.
4: Procent?
3: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
2: AS Adventure.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Medi-market.
7: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50%.

0: vind hem heerlijk, de zomersingle van de Romeo's. Sascha en Davy leiden trouwens een druk bestaan. Ze treden vaak samen op, hebben elk nog apart een muziekcarrière. En daarnaast heeft Sascha thuis ook nog een praktijk als kindercoach. En dat is allemaal gekomen door hun zoon Bo.
1: Dat is eigenlijk inderdaad gekomen door Bo, omdat ik het lastig vond met hem. Hij had het zelf ook heel moeilijk toen hij wat jonger was. En hij wou niet graag praten, maar hij sprak met mij wel heel gemakkelijk. En toen dacht ik, in plaats van naar een kindercoach te gaan, waarom ga ik niet zelf? Het was tijdens corona, dus ik kon niet gaan optreden. Ik had heel veel tijd. Waarom ga ik geen opleiding volgen tot kindercoach? En dan kan ik hem wat beter begeleiden. Dan heb ik wat meer handvaten om... En dat is toen heel goed gelukt. Dat lag mij heel goed, bleek dan. En dan, je wordt wel echt opgeleid tot zelfstandig kindercoach. En toen dacht ik, ja, als ik nu nog één extra kindje zou kunnen helpen, waarom niet? Dus dan ben ik een kindercoachpraktijk begonnen hier aan huis. En dat is nu nog altijd lopende. Mm. Dus dat is iets wat ik nooit gedacht had, dat ik dat zou gaan doen. Dat is echt zo op mijn pad gekomen. En dat is heel bijzonder. Als ik het vergelijk met zingen, als ik ergens optreed, dan gaan de mensen met een goed gevoel naar huis. En dat is heel mooi. Maar als ik een kindje en daarbij ook de ouders kan helpen, dan is dat vaak iets voor de rest van hun leven. En dat is eigenlijk heel bijzonder, ja, dat je dat kunt verwezenlijken.
0: Ja. Want welk soort van kinderen komen dan naar jou?
1: Heel verschillend. Kinderen die met zichzelf in de knoop zitten, of kinderen die het thuis wat moeilijker hebben, of met hoogsensitieve kindjes.
0: En waar ging het dan fout? Of met Bo? Of wat was de moeilijkheid van Bo?
1: Je moet natuurlijk een beetje oppassen met wat ik zeg, hè, want hij zit nu op de middelbare school.

0: Hij vond gewoon het leven heel zwaar en moeilijk. Bo is een kind dat eigenlijk niet door dezelfde deur gaat als, zal ik maar zeggen, alle andere kinderen. Bo is heel slim. Hij wil alles op zijn eigen tempo leren, zijn eigen interesses volgen. Hij weet meer. Hij heeft meer algemene kennis dan wij tezamen. Dat is niet normaal. Dus dat schoolstramien is voor hem, dat is voor hem een ramp. En hij was daar in het begin, toen zat hij hier nog gewoon in het dorp op school, zo ongelukkig over. Uiteindelijk hebben we hem naar een vrijnesschool gedaan, waar ze inderdaad de interesse van het kind volgen. Dat is inderdaad al veel beter geweest. Dat hadden we veel eerder moeten doen. Mm. En ja, mede door met hem te babbelen en alles, is dat wel verbeterd. Maar hij wou eigenlijk gewoon, hij vroeg zich af wat hij hier überhaupt deed.
1: Ja, want sociaal gezien was dat dan waarschijnlijk ook heel moeilijk voor hem, omdat hij geen vriendjes vond, gelijkgestemde.
0: Ja, hij heeft een heel ander soort brein, zeg ik altijd tegen hem. Hij lijkt wel op mij, maar hij is nog echt wel nog veel erger. Dat brein is veel groter, dat is niet te doen, maar ik herken wel heel veel. Maar hij denkt anders, hij voelt zich anders. Dus
2: maar hij
0: sowieso
2: wil alles zelf ontdekken, hè? Ja. En hij wil niet dat dat opgelegd wordt of zo. Dus,
0: nee. Moeten is voor hem echt verschrikkelijk, het woordje moeten. Dat de hele dag stilzitten op school al die dingen, al die toetsen leren. En waarom moet ik dat kennen? Daar heb ik toch nergens voor nodig. En eigenlijk zou hij nu, en hij zou dat perfect kunnen, gewoon willen gaan werken. Zet ik hem nu op een appartementje. Hij zou perfect voor zichzelf kunnen zorgen en gaan werken. Gewoon iets doen wat hij leuk vindt.
1: En hij is 12 jaar?
0: Hij is nu 14.
1: 14. Ja. Wow.
2: Ja, dat is heel zelfstandig.
0: En zo zijn er nog, hè. Want het is grappig hoeveel kinderen ik hier dan in de praktijk krijg, waar ik dan zoveel in herken, dat ik denk, er zijn er zoveel die zo tegen een muur aanlopen op dit moment in het onderwijs. Waarom zien ze dat nog altijd niet? Waarom blijft het maar dat gefocust op wiskunde en Nederlands en die normen moeten behaald worden? Maar het welzijn van het kind is toch het allerbelangrijkste?

0: Thuis vanmiddag bij Sascha en Davy. Davy is vorig jaar 50 geworden en na jaren van hard werk wilde hij zichzelf en zijn familie een cadeau doen. En dus heeft hij een buitenverblijf in Spanje gekocht.
1: We hebben in de buurt van Sascha Rauders 10 jaar een huis gehad. Een huisje eigenlijk. Gebouwd, wow. Laten bouwen in Frankrijk. Haar papa had dat helemaal getekend, dat huis. En dat was, op het plan staat dat veel, veel groter, hoor. Uiteindelijk was dat maar een klein huisje geworden. Maar dat was groot genoeg. En dat was super. Daar kwam ik echt tot rust. Maar er was wel heel veel grond rond. En ik had wel het gevoel, elke keer als we daar waren, was ik met een bosmaaier bezig, al een hele dag. Moest zij van alles opkuisen ook. Ja, het was echt een huis waar toch wel veel werk aan was. En dan hebben we beslist in coronatijden om het toch te verkopen.
0: Ja. Met pijn in het hart?
2: Een beetje wel, ja. Ook vooral voor mijn papa, denk ik. Wel een moeilijke geweest. Ik kon het nog het makkelijkst loslaten, denk ik. Maar Davy vond het ook wel moeilijk. Hè? Omdat hij heeft daar heel veel muziek geschreven. En het was daar echt zalig rustig. We hebben daar ook zoveel mooie vakanties beleefd. Maar ja, inderdaad, we hadden altijd veel werk als we toekwamen. Voordat we eindelijk vakantie hadden, waren we halverwege of zo. Moesten alweer bijna naar huis, want lang op vakantie konden we ook nooit. Dus ja, ik was er ook een beetje klaar mee. Ik dacht, we kunnen beter gewoon ergens iets huren of iets een hotelkamer. Of, en dan hebben we dat gedoe allemaal niet. Maar Davy miste toch wel heel erg een eigen plekje. En ook een plek om muziek te schrijven. Mm-hmm. En toen zei ik, dat is goed, maar ik wil geen huis meer. Dan moet je een appartementje gaan zoeken. En dat er ook nog wat geld over is om dat dan zo uit te besteden. Snap je? Dat je dat laat opkuisen als je toekomt. Dat je echt alleen maar je valies moet opendoen. En dat je op je eigen plekje bent.
0: En dat is nu in Spanje.
1: Ja, dan zijn we een paar keer in Spanje geweest, naar wat mensen leren kennen. Een bevriend koppel dat daar ook een IMO-kantoor heeft. Mm-hmm. Ja, die hebben ons natuurlijk wel wat verleid met van alles en nog wat. En op een gegeven moment kwam er op een mooie plek een kans voor een appartementje te kopen in een soort resort, waar denk ik 32 bungalowtjes zijn. Maar wel nog rustig gelegen, maar toch op 5 of maximum 10 minuten van de zee en van de grote winkels. Dus eigenlijk perfect. En toen hebben we ons laten verleiden. Ik durf dat gerust zeggen, ik ben al 30 jaar keihard aan het werken. Dag en nacht eigenlijk. En het was een moment om mijn eigen een keer te verwennen. Of om ons een keer te verwennen, ons allemaal. En voilà, toch?
0: Nee, want de laatste was eigenlijk met pensioen gaan, thuis of op een ander. Niet dus in jouw geval.
2: Nee, Davy gaat nooit op pensioen. Nooit. Die sterft op een podium, denk ik. Die gaat door tot bittere eind.
1: En voor mij maakt het ook niet uit of dat dan nu een pensiekermis is, of een theater, of een groot festival, of de arena hier. ETIAS Arena maakt mij... Ik maak daar eigenlijk geen verschil in. Ik doe dat eigenlijk allemaal heel graag. Mm. Ja? Het is mijn leven.

0: One Way Wind van The Cats. Tijdens onze babbel vertelde Sasha en Davy dat als mensen komen om bijvoorbeeld te klussen in huis, ze maar niet vertrekken, omdat Davy dan altijd begint te babbelen en dan wordt het zo gezellig. En inderdaad, ik begreep meteen wat ze bedoelde. Lekkere koffie, heerlijke cake, gezellige mensen. Maar toch, het was tijd om afscheid te nemen. Dus vroeg ik hen, stel dat ik jullie 20 jaar niet meer ga zien. Over 20 jaar stuur ik jullie een mailtje met de vraag, hoe gaat het nu met jullie? Welk antwoord ga ik dan krijgen?
1: Hey Anja, alles goed met ons hoor. De kinderen zijn het huis uit en we hebben zelfs al wat kleinkinderen mogen verwelkomen. Ik geniet daar zo van. Davy is nog veel aan het optreden. Vooral veel solo, maar ook nog met mij. Waar ik kan genieten van de rust die we nu in ons leven hebben, wil Davy nog steeds het liefste optreden. De Romeo's zijn wel gestopt en dat is nu een prachtig afgesloten hoofdstuk in ons leven, met alleen maar mooie herinneringen. We wonen nog in Westerlo, waar we ons nog steeds thuis voelen. Mocht het nodig zijn, kunnen we ons bureau ombouwen tot slaapkamer en badkamer, zodat we niet altijd naar boven hoeven. Maar voorlopig gaat de traplopen nog prima. Ook zijn we heel vaak in Spanje, waar we genieten van het mooie weer, het lekkere eten en het stressloze bestaan. Daar beseffen we vaak hoe bevoorrecht we zijn met alles wat we hebben kunnen verwezenlijken. Want je kunt misschien niet alles krijgen wat je wilt. Je kunt wel altijd waarderen wat je hebt. Veel liefs, Sasha en Davy. Radio BNE.

0: solden zijn begonnen bij Crevo. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op crevo.be.
1: Crevo, leef beter. Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
2: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
3: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
4: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Bij de bosbranden in Spanje zouden ook Belgen vermist zijn en er vielen ook al 11 doden. De werkgevers reageren positief op het wegenvignet. En België maakt zich klaar om voluit te supporteren voor de Rode Duivels. Bij de bosbrand in Andalusië, bij de Spaanse stad Almeria, zijn zeker 11 doden gevallen. Het is een van de dodelijkste branden ooit. Een 20-tal mensen is vermist en er is nu ook bevestiging dat er een aantal Belgen zouden vermist zijn. Mieke Strings, wat weet jij intussen meer?
1: We weten dat er een evacuatiebevel uitgevaardigd was in die regio, maar de moeilijkheid was, zo wordt gezegd, dat er veel verspreide, geïsoleerde huizen zijn daar en dat er ook veel buitenlanders wonen die niet altijd de plaatselijke informatie meekrijgen. 4 slachtoffers zijn teruggevonden in hun auto. Het stuur zou aan de rechterkant gestaan hebben, dus wellicht zijn dat Britten. In het dorpje Bedar zegt de burgemeester dat de brandweer van deur tot deur is gaan aankloppen en verschillende mensen zouden niet willen vertrekken hebben, maar later dan toch vertrokken zijn toen dat eigenlijk al te gevaarlijk was. Ze zouden dan uiteindelijk hun auto verlaten hebben en te voet verder gevlucht zijn via een droge rivierbedding. En dat bleek fataal. 7 van die mensen zijn overleden, onder wie zeker 1 Spanjaard en de andere zouden Britten of Belgen kunnen zijn. Dat zei de regionale minister van Rampenbestrijding op de Spaanse televisie.
2: De ellos parece que uno es de nacionalidad española. Y el resto pueden ser belga o británico también, ¿no?
0: Ja, er zouden dus toch ook Belgen nu bij de vermisten zijn. Slachtoffers, dat is nog niet bevestigd, hè?
1: Nee, dat weten we nog niet, of er dus ook Belgische doden bij zijn. Maar in datzelfde dorpje Bedar baat ook de Vlaamse Isabel Broods een B&B uit. En ook zij moest vertrekken.
3: Toen kregen we telefoon van de brandweerman die vroeg, waar zijn jullie? Want wij staan nu bij jullie aan het huis. En die van branden, je moet nu naar huis komen. En ja, we hebben een koffer ingepakt. We hebben iets genomen en niets genomen. De vlammen die stonden voor onze neus. We hebben onze auto genomen. En dan zijn we gevlucht terug naar Torp.
1: Ja, maar die brand is dus bijzonder moeilijk te bestrijden omdat het een gebied is met veel ravijnen en dat is dus moeilijk toegankelijk. Op dit moment zijn zowat 500 brandweermannen in de weer, ook het leger helpt mee. Verschillende blusvliegtuigen en helikopters zijn ingezet en de oorzaak is mogelijk een gevallen stroomkabel.
0: Dankjewel Mieke voor de update. Ondernemersorganisatie Uniso en werkgeversorganisatie VOCA zijn tevreden dat buitenlandse weggebruikers binnenkort moeten betalen voor het gebruik van onze wegen. En ook mobiliteitsorganisatie VAB sluit zich daarbij aan. Maar zij willen niet dat gezinswagens extra moeten betalen als dat nieuwe wegenvignet wordt ingevoerd. Vanaf 1 mei volgend jaar zullen Belgen en buitenlanders dus een wegenvignet nodig hebben om op snel- en gewestwegen in ons land te rijden. Dat vignet zou tot €125 per jaar kosten. VAB is niet tegen dat vignet, maar vindt dat vooral buitenlandse weggebruikers extra moeten bijdragen en niet de Belgische gezinnen, zegt Jan Kreten van VAB.
4: Zolang als het voor de consument geen effect heeft in zijn portefeuille, of dat nu een wegenvignet is of de verkeersbelasting, dat speelt eigenlijk geen rol. Voor ons is het eigenlijk belangrijk dat eigenaars van doorsnee gezinswagens niet meer zullen moeten betalen dan dat ze vandaag gaan doen. Als ik het goed begrijp, wordt dat dan effectief gecompenseerd. Wij denken dat het de goede richting uitgaat. De modaliteiten die moeten nog verder worden uitgewerkt.
0: Vanavond staan er op veel plaatsen in het land weer grote schermen waar de fans van de Rode Duivels de match tegen Spanje kunnen meevolgen. De kwartfinale wedstrijd in het WK voetbal begint om 9 uur. En Peter de Kroebele maakte een lijstje van waar je overal terecht kan.
5: De kwartfinale heeft duidelijk voor een boost gezorgd en er komen meer en meer schermen bij. En grote evenementen schuiven zelfs in hun tijdschema. Zo bijvoorbeeld een scherm voor het eerst in de Kruidtuin in Mechelen, ook in de AED-televisiestudio's in Lint en in het OLT in Deurne, waar een concert vroeger begint. Op de Grote Markt in Leuven, daar wordt een concert ook verplaatst. Ook op de Markt in Tiene, er is Vlaanderen Zingt in Dendermonde, dat vervroegt. En dan is er voetbal op grootscherm. Ook hetzelfde op Rock Zottegem en op het Cactus Festival in Brugge. In Nieuwpoort is er barbecue en voetbal in het Sint-Bernardus College daar. En in Blankenbergen in het centrum en ook aan de pier, waar Radio 2 zijn zomerstudio heeft. En ook op het Stadsplein in Sint-Truiden. En dan zwijg ik nog over de vele cafés en huiskamers waar hopelijk dan toch veel sfeer en vreugde zal zijn.
0: En een volledig overzicht kan je ook vinden op vrtnieuws.be. Die cafés en restaurants die bereiden zich zeker voor, zegt Matthias de Kaluwe van Horeca Vlaanderen.
6: Met enorm veel enthousiasme. Hè. De koelkasten worden volgezet. Er worden ook bijkomende tv-schermen in heel veel zaken gezet. Ook trouwens bij restaurants, zodat je kan eten en genieten van de match. Dus of je nu op hotel, café of op restaurant gaat, je gaat met open armen ontvangen worden. Goed genoeg voorzien van eten en drinken, zodat we kunnen genieten van de zegen die de Rode Duivels gaan halen vanavond.
0: En ook in Los Angeles in de VS maken fans zich klaar om naar België-Spanje te kijken.
7: Goh, moeilijk te zeggen, maar ik hoop toch dat we winnen. Met 0-1, denk ik. Ik denk Lukaku die invalt en taf maakt.
8: Ik hoop gewoon winnen in een goede sfeer. Dat vind ik het belangrijkste.
9: Voor mij dat zou het mooiste geschenk zijn dat ik ooit in mijn leven kan krijgen. Dus, dat is magnifiek.
10: Ik hoop dat we de 40 jaar in Mexico 86 dat we kunnen overdoen. Dat we met de penalties 5-4 winnen. Dat zou geweldig zijn.
0: Vanavond dus om 9 uur Spanje-België. Het is zonnig met wat hoge wolken, maximaal tussen 24 graden aan zee en 32 graden op andere plaatsen. Vannacht zakken die temperaturen tussen 12 en 19 graden. Morgen hetzelfde weer, vanaf zondag nog warmer, vanaf dinsdag kans op onweer. Bij de bosbrand in de buurt van de Spaanse stad Almeria zijn zeker al 11 mensen gestorven. Buitenlandse Zaken bevestigt ook dat er Belgen vermist zijn. Meer op vrtnieuws.be.
11: Goedemiddag. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is er 3 kwartier vertraging tussen Zemst en Mechelen-Noord door een ongeval op de rechterrijstrook. Nog naar Antwerpen, 1 kwartier op de A12 vanaf Antwerpenhaven en ruim 1/2 uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 25 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En ruim 1/2 uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier file tussen Sint-Stevens-Woluwe en het viaduct van Vilvoorde. De weg is er nu wel vrijgemaakt. En op de binnenring 20 minuten erbij tussen Wemmel en Machelen.
12: Iedereen houdt van de zomer.
13: De tijd van je leven.
12: Ook de grootste artiesten.
14: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
12: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
14: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
13: Radio BNE.
14: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
12: Lars de Grote.

Jackie Wilson, I get the sweetest feeling. Ik voel dat het weekend in aantocht is en dat het warm gaat worden. Erg warm, dat vraagt om een zonnig muziekje. Komt eraan hoor. Goedemiddag.

Little Richard, bijna 70 jaar geleden, over Lucille Hill. Dat was toen. En de Vlaamse 40, die hoor je dan weer morgen van 3 tot 6 bij Peter Hermans op de Vlaamse feestdag. Stemmen kan nog heel even via ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. Tot 3 uur, echt waar.

0: Wat een leuke toestanden zeg, daarbij aan Christie. Valse beloftes, ontrouw en de pijn van onbeantwoorde liefde. En vooral veel bla bla bla. Zo dadelijk een fijne evergreen van een halve eeuw geleden.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Massa, zonneschone lounge staat.
4: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
6: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken?
10: Ja, ik heb geen inspiratie.
8: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
8: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Ze zijn officieel geopend.
12: This is the muscle of our lunch garden.
11: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
13: Richie, citroen met framboos.
14: Richie, Belgische limonade.
15: Altijd verfrissend.
16: Richie. Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Always Super 6 pak voor maar €10,99.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Mannekes, nu zondag is gamma open tot 4 uur.
18: Serieus?
17: Ja, ja. En het is weer nee.
19: Nee tegen BTW?
17: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
18: Nee, nee.
17: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
20: Gelijk wij.
17: Wat gaan we doen?
20: We gaan gaan, hè.
17: En wat mogen we niet vergeten?
19: Ons kortingkaart van 5%.
18: Voilà.
21: Nu zondag is gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

Terug naar af, net als 50 jaar geleden. Maxine Nightingale, right back where we started from. Maxine is er nu 73, dat is al de moeite. Maar deze zangeres is nog een beetje ouder. Tegenwoordig is ze een meisje van 80. En ze is dankbaar voor elk moment dat ze leeft. Liza Minnelli.

0: alleen maar stuiteren, jongens. Bobby V, Rubberball, Bouncy Bouncy. Op de enige 10 van Brussel naar Antwerpen is er meer dan 3 kwartier vertraging tussen Zemst en Mechelen-Noord door een ongeval op de rechte rijstrook. Nog naar Antwerpen, 10 minuten erbij op de E17 vanaf Kruibeke, 1 kwartier op de A12 vanaf Antwerpen-Haven en ruim 1/2 uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en 1/2 uur richting Nederland tussen Sint-Annelie-Groeven en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 1 kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en het viaduct van Vilvoorde. En op de binnenring 10 minuten extra tussen Zellik en Machelen.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Lars de Grote.

0: temps.
1: Michel Fugain, je n'aurai pas le temps. Neem je tijd en begin al eens na te denken over je drie favorieten voor de Radio BNE Franse 40 van nu dinsdag. Vanaf morgenavond kan je stemmen.
2: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
6: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
7: Volkswagen.
8: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
7: Oh nee, onze buren zijn er ook.
9: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
8: Een chique wat?
10: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
8: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
7: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
10: Ja, charmant. Maar bezit dat maar eens.
7: Maar sa, zonneschone lounge set.
9: Mo, hij komt ook van de Weber.
7: In Gent of Deinze?
10: Maar nee, in Tongeren.
7: Nu solde bij Weber.
11: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
12: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst. 1 pak van 400 gram kopen. 1 pak gratis. In jouw Carrefour.

0: Ook op zondag. Carrefour.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: open ga.
1: Suzanne en Freek, blauwe dag. In augustus zijn er twee dagen waarop je onze sympathieke vrienden live kan meemaken. Op zondag 9 augustus staan ze op Suiker Rock in Tiene. En exact één week later spelen ze tijdens Rijvers in Lievegem. Live, altijd de moeite, Suzanne en Freek. En over live gesproken, ken je dit nog? Van midden jaren 80? Opus, Life is Life.

Brenton Wood, een jonge beloftevolle atleet die toch maar besloot iets met muziek te gaan doen. Dat was een prima idee. Hij was trouwens een grote fan van Sam Cooke, Gimme a Little Sign. Met dit nummer heeft hij zelf een teken van leven gegeven in de hitlijsten van 1967.

0: Lewis, I Love You Always Forever. Stemmen daarentegen, dat kan nog heel even. Nog een uurtje en dan is het afgelopen. Dan gaan we tellen, hoor.
1: Morgen op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens.
2: Zeg eens meisje.
3: We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40.
4: Zeven aan je zeven zonden in één nacht.
5: Dat vreemde man.
3: Luister via DAB+, VRT Max, je smart speaker en digitale televisie.
1: Radio BNE Vlaamse 40.
3: Morgen namiddag om 3 uur.
4: Mooi, leven is mooi.
1: Op Radio BNE.
6: Solde bij Zalando.
7: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Solde bij Zalando.
8: Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
8: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
10: Code yellow!
11: Mannekes, Pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
10: Serieus?
11: Ja, ja. En het is weer nee.
12: Nee tegen BTW?
11: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
10: Nee, nee.
11: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
10: Gelijk wij.
11: Wat gaan we doen?
10: We gaan gaan, hè.
11: En wat mogen we niet vergeten?
12: Ons kortingkaart van 5%.
10: Voilà!
13: Gamma. Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
10: Code yellow!
8: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
8: Info op telenet.be.
1: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: VRT Nieuws met Iris van Impe. Er zijn Belgen vermist na de hevige bosbranden in het zuiden van Spanje. Dat bevestigt minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot. Over hoeveel Belgen het gaat is niet duidelijk. Maar er wonen en verblijven veel landgenoten in de buurt, zegt correspondent Sven Tuytens in Spanje.
1: Minister van Buitenlandse Zaken Prévot die zegt dat de consulaire diensten op zoek zijn naar Belgen die vermist zijn. Er werd gezegd dat er ongeveer 19 vermiste personen zijn. En zowel vanuit de bron van Buitenlandse Zaken als een Spaanse bron wordt er gesproken over Belgische vermisten. En dat is logisch. Dat is een streek waar heel veel Belgen wonen. Het probleem is dat de huizen die in die streek staan, dat die heel verspreid zijn. Dus het is heel moeilijk mensen terug te vinden.
0: En ook Lore van Mol werd intussen geëvacueerd uit het huis waar ze woont in Los Gallardos in het zuiden van Spanje.
2: Vanmorgen dachten wij eigenlijk dat het voornamelijk was weggetrokken. Er was niet meer veel te zien van bij ons uit. Ja, dan tegen de middag merkten we eigenlijk dat er terug heel veel rook was. Ja, ik denk een half uurtje later ongeveer zagen we de politie bij de buren om te zeggen dat ja, het vuur komt eraan, zeiden ze, tijd om te evacueren.
0: Intussen zijn er door de bosbranden al zeker 12 doden gevallen en dus een 20-tal vermisten. Vanaf 1 juli 2027 zal je een boete krijgen als je zonder wegenvignet rijdt op Belgische wegen, waar er wel één verplicht is. Dat heeft Vlaams minister van Financiën Ben Weitz gezegd. Dat vignet zal verplicht zijn op ongeveer 10% van de Vlaamse wegen, dus op de autosnelwegen en de gewestwegen. Het vignet wordt ingevoerd vanaf 1 mei 2027, maar wie er dan nog geen heeft, wordt nog niet meteen beboet.
3: We starten vanaf 1 mei en dan gaan we wel 2 maanden van tolerantie aan de dag leggen. Dat wil zeggen dat we wel gaan beginnen boeten vanaf 1 juli. Voor een eerste inbreuk is er een boete van €70. Wanneer die natuurlijk wordt herhaald, €140, €210, dat is evident bovenop het tarief dat je moet betalen.
0: VAB is niet tegen een wegenvignet, maar vindt dat vooral buitenlandse werkgebruikers extra moeten bijdragen en niet de Belgische gezinnen, zegt Jan Kreten van VAB.
4: Zolang als het voor de consument geen effect heeft in zijn portefeuille, of dat nu een wegenvignet is of de verkeersbelasting, dat speelt eigenlijk geen rol. Voor ons is het eigenlijk belangrijk dat eigenaars van doorsnee gezinswagens niet meer zullen moeten betalen dan dat ze vandaag gaan doen. Als ik het goed begrijp, wordt dat dan effectief gecompenseerd. Wij denken dat het de goede richting uitgaat. De modaliteiten die moeten nog verder worden uitgewerkt.
0: Voetballer Nathan de Kat vertrekt bij Anderlecht en gaat naar het Duitse Hoffenheim. De beloftevolle middenvelder van 17 jaar is uitgegroeid tot een belangrijke speler van Anderlecht. Hoffenheim zou naar verluid zo'n €20 miljoen betalen voor de Kat. Het is zonnig met wat hoge wolken, maximaal tot 32 graden. Aan zee is het koeler. Morgen hetzelfde weer, zondag nog iets warmer. Vanaf dinsdag is er kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
5: Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is er meer dan een half uur vertraging tussen Zemst en Mechelen-Noord, maar de weg is er nu vrijgemaakt. Nog naar Antwerpen, een half uur op de E313 van voor Massenhoven. In Wommelgem is er een ongeval gebeurd op de oprit. Ook op de A12 vanuit Brussel is er 10 minuten file tussen Londerzeel en Breendonk. De rechte rijstrook is daar versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
6: Iedereen houdt van de zomer. De grootste artiesten.
7: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
6: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
7: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
6: Radio BNE.
7: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
6: Lars de Grote.

David Bowie en Queen, Under Pressure. Geen druk voor Harry Styles, integendeel. Maar wel een nieuwe topprestatie. Door de afgelopen maand 12 concerten te geven in het Wembley Stadium in Londen, heeft hij een nieuw record gevestigd. Het record voor het grootste aantal op één volgende optredens door één artiest op die bepaalde plek. Hij heeft er ook een officieel certificaat voor gekregen van Guinness World Records. Harry Styles. Yes,

Binnenkort zal het 50 jaar geleden zijn dat deze jongen de winnaar was van Zomerhit. Frank Alwin, In Gedachten. De finale van Zomerhit valt dit jaar op zaterdag 29 augustus. Maar eerst nog even nadenken over je favoriete evergreens voor de Radio BNE Franse 40. Van dinsdag 14 juli, nu dinsdag. Vanaf morgenavond kan je stemmen.

0: Don Henley over ouder worden, over een verloren liefde en over de tijd die ongenadig is. Een vrolijk melodietje, dat wel. En zeer aanstekelijk. The Boys of Summer.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Adventure is everywhere.
4: Het is solden bij AS Adventure.
5: Solden bij AS Adventure.
4: AF Adventure.
5: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
4: Ik weet het.
5: Zeg het dan.
4: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
5: Sorry.
4: Dus niks.
5: Alla, jong.
4: Korting tot -70%.
5: Procent.
4: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
3: AS Adventure.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
8: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
9: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
10: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
11: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
9: 500?
11: Schatje, dat is €25.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
11: Sssst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
9: Allee, jong. Gracias, Kate.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

Doobie-doobie-doo. Het was zijn manier om te zeggen, het is goed geweest. We gaan stoppen met de opname. Hier laat ik het los. Frank Sinatra, Strangers in the Night. Groetjes van Linda van Waas. Linda zit op de dijk van Nieuwpoort te genieten van Radio Bene. Dankzij VRT Max en de draadloze oortjes.

0: Wayne Fontana en de Mindbenders, The Game of Love. Dat was leuk, in tegenstelling tot dit. Op de enige 10 van Brussel naar Antwerpen is er een half uur vertraging tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Nog naar Antwerpen, 20 minuten erbij op de A12 vanaf Stabroek en ook op de E313 van voor Massenhoven. Op de A12 vanuit Brussel is er 10 minuten file tussen Londerzeel en Breendonk. De rechte rijstrook is daar versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En op de buitenring rond Brussel 3 kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: Radio BNE.
2: Radio BNE Topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: Those Russians.
1: Oh, die disco. Boney M. Rasputin.
2: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
4: Massa, zonneschone lounge staat.
5: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
4: In Gent of Deinze?
6: Maar nee, in Tongeren.
7: Nu solde bij Weba.
8: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
9: Amai, schoon.
8: Ja, ja.
9: En dat paste binnen jullie budget?
8: Maar nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
9: Slim.
8: Prachtige keuken, hè?
9: Ja.
2: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Ego Keukens. Nu solde tot 30% korting.
10: Krevel.
11: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
10: Krevel. Leef beter.

Dit is een van de favoriete groepen van Thomas Heining. Dat ben ik net te weten gekomen dankzij ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. Zo kan je altijd reageren. Thomas heeft de groep ontdekt toen hij 5 jaar geleden een paar LP's kocht op een rommelmarkt. En hij was meteen verkocht. Hij was er toen 16. Creedence Clearwater Revival, CCR, Oh Susie Q.

It's a heartache. Het is vooral zeer jammer dat Bonnie Tyler gestorven is. Dat is eergisteren gebeurd. Ze had nog zoveel zin om te zingen en op te treden. Bonnie is er 75 geworden. Niks aan te doen. Helaas. All

0: Costa Cordalis, Anita. Als je nog wilt stemmen voor de Radio BNE Vlaamse 40 van morgen, doe het dan nu, want om 3 uur is het definitief afgelopen. Dan mag Peter Hermans beginnen tellen. De Vlaamse 40 hoor je morgen tussen 3 en 6. En stemmen kan dus nog heel even via ons kanaal op VRT Max. Dat de beste mogen winnen morgen.
1: Het was voor de korst dat je die dag in ploegstert weer te boren. Lange voor dat jaar kreeg heb je bijna uit al afgescoren. Nidde over het stuur van uw driewieler gebogen. Je waart nog kind.

dochter lief, leerde ze nog fietsen. Haar wiel behost te draaien kost er, ondanks alles van genieten, maar zonder vrouw en kind, de kolen waar hij nog mee.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: VRT Nieuws met Iris van Impen. Ook in Nederland is het Belgische wegenvignet groot nieuws. Nederlanders uit de grensregio maken vaak gebruik van onze wegen. En jaarlijks rijden ook veel noorderburen door België onderweg naar een vakantie in het zuiden. De Nederlandse regering is niet blij dat het vignet er komt. Dat zegt minister voor Infrastructuur Vincent Karremans.
1: Ik heb ook veel contact met mijn Vlaamse collega hierover gehad. Ik heb hem ook gevraagd van zijn er mogelijkheden voor verzachtende maatregelen. Zeker voor mensen in Limburg, in Zuid-Brabant. Die heel vaak ook voor hun werk soms gewoon elke dag de grens over moeten. Die gewoon nu moeten gaan betalen voor een vignet. Nou, hij heeft gezegd dat hij ernaar ging kijken. Maar ik heb begrepen dat er niet in zit in het pakket wat ze willen voorstellen. Dat vind ik erg teleurstellend.
0: De Nederlandse regering bekijkt of het wegenvignet niet in strijd is met de Europese regels rond discriminatie. Want veel Belgen zullen onrechtstreeks gecompenseerd worden voor het vignet via een lagere verkeersbelasting. De Nederlandse regering vraagt ook overleg met minister Weidt. Maar de uitzonderingen voor Nederlanders uit de grensregio's komen er niet, zegt Vlaams minister van Financiën Weidt. Hij begrijpt de teleurstelling van de Nederlanders wel, maar wil hen ook geruststellen.
2: De Nederlander die doorheen Frankrijk rijdt, die betaalt meer dan 100 euro voor één rit doorheen Frankrijk. Wel, voor 100 euro kan je doorheen Vlaanderen 1000 keer en zelfs meer rijden. En daarboven, als dat ook kan helpen, de caravans, die gaan we ook niet extra belasten. En we gaan ervoor zorgen dat die inkomsten ook effectief worden gebruikt en worden geïnvesteerd in onze wegen waar men zo terecht soms over klaagt.
0: In Aarschot in Vlaams-Brabant is de man opgepakt die gisteren zijn enkelband had doorgeknipt en op de vlucht was geslagen. Dat deed hij nadat hij gisterochtend werd veroordeeld tot 14 jaar cel. De dertiger was schuldig bevonden aan een heel gewelddadige aanval op zijn ex-vriendin en haar moeder. De politie begon onmiddellijk een zoekactie en vanmiddag hebben ze de man gearresteerd. De dertiger riskeert een extra celstraf van 3 jaar voor het vernielen van de enkelband. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 7e rit. Na de zware bergrit van gisteren wordt vandaag in Bordeaux een massasprint verwacht. En verschillende Belgen maken kans op een ritzege. Tim Merlier, Milan Fretin en Jasper Philipsen. Philipsen won 3 jaar geleden, in 2023, ook al een toerrit in Bordeaux.
3: Natuurlijk kennen we de finish van 2023. Toen hebben we heel mooie herinneringen aan. En ja, natuurlijk is de aanloop iets gewijzigd, maar het is nog altijd dezelfde aankomst langs de rivier. Dus het is sowieso technisch. We moeten zien dat we in positie zitten en dan hopelijk dat we het uitgelijnd krijgen met de ploeg om een goede sprint te rijden.
0: Het is zonnig vanmiddag met wat hoge wolken. Bij maximaal tot 32 graden aan zee is het koeler. Morgen hetzelfde weer. Zondag wordt het nog iets warmer. Vanaf dinsdag vergroot ook de kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is er een half uur vertraging tussen Zemst en de werken in Mechelen-Noord. Nog naar Antwerpen een kwartier erbij op de A12 vanaf Antwerpen Haven. Ook in Golven op de A12 vanuit Brussel vanaf Londerzeel. In Breendonk is er een ongeval gebeurd. En bijna een half uur op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring 25 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 35 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel bijna anderhalf uur file rijden tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook.
5: Iedereen houdt van de zomer.
6: De tijd van je leven.
5: Ook de grootste artiesten.
7: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
5: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
7: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
6: Radio BNE.
5: Radio BNE.
7: Radio BNE Topcollectie.
5: Lars de Grote.

Tina Turner en de kindjes, we don't need another hero. Nee, inderdaad, doe ons maar liever meteen de volgende evergreen. Deze keer een heel mooie uit de jaren 60 van Honey Bus.

0: Straight ahead, altijd rechtdoor. Met Radio Bene als muzikale compagnon. Zo dadelijk een evergreen van The Walrus of Love.
1: Morgen op Radio Bene. De grootste Vlaamse evergreens.
2: Zeg eens meisje.
3: We vieren 11 juli in de Radio Bene Vlaamse 40.
4: 7 zeven zonder
3: luister via DAB+, VRT Max, je smart speaker en digitale televisie.
1: Radio BNE Vlaamse 40.
3: Morgen namiddag om 3 uur.
5: Mooi, leven is mooi.
1: Op Radio BNE.
3: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
3: Stuur het bericht zomer en maak kans op een DAB+ toestel.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
9: Lotto is op zoek naar een neus.
10: Oh? Een neus begot.
9: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
11: Of thee in India.
9: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
11: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
12: C'est si bon.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €9 miljoen. Lotto, omdat het kan.
13: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.

Barry White, Never Never Gonna Give You Up. Dat is een serieuze belofte, maar pas op hoor, we hebben er ook zo eentje. Hier kan je altijd rekenen op de mooiste evergreens en op de beste artiesten van bij ons. En je reacties zijn ook altijd welkom via ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. Laat gerust van je horen.

0: Het oude zangershuis. Prachtig woord. Jan de Wilde, zussen. Er staat bijna 190 kilometer file. Op de buitenringen rond Brussel ruim een half uur file rijden tussen Machelen en Jette. Maar daar is de weg wel vrij. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is er een half uur vertraging tussen Zemst en de werken in Mechelen-Noord. Nog naar Antwerpen, 20 minuten op de A12 vanaf Antwerpen-Haven en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland 30 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout en richting Gent 30 minuten extra ook tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Lars de Grote.

0: beste luisteraar, zie jij de bomen nou door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké. Okay.
0: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
2: Anna Green.
0: Energie-rebellie.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Anita Baker, ze heeft het niet gemakkelijk gehad. Toen ze 2 jaar was, heeft haar moeder haar in de steek gelaten. En toen ze 12 was, toen zijn haar pleegouders gestorven. Gelukkig was er nog de muziek. Die was tot nu toe goed voor 8 Grammy Awards. En die grote hit van exact 40 jaar geleden. Sweet Love.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim

0: die win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
2: Massa, zonneschone lounge set.
3: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
2: In Gent of Deinze?
4: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solde bij Weba.

0: Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
0: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
0: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

Golden Earring, When the Lady Smiles. Overmorgen veel meer jaren 80 bij Radio Bene. Met de mooiste evergreens van 44 jaar geleden. Dat was een goede tijd voor Wim de Kranen, voor Phil Collins, ABBA en Toto, onder andere. Je hoort ze allemaal in de Radio Bene tophits van 1982. Overmorgen van 4 tot 6. En dan de Rat Pack met Yannick.

Foxy, Get Off. Ik ga je het weekend insturen met extra veel Lisa Delbo. Lisa is de artiest van de dag in Radio Bening Goedgezind tussen 4 en 6. En morgenmiddag, veel plezier natuurlijk, met Peter Hermans en de Vlaamse 40. Ik wens je nu al een fijn weekend. En graag tot binnenkort.

0: Zolde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Knaldi.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatke, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
6: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee, jong. Gracias, Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Richie, citroen met framboos.
10: Richie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
12: Richie, adventure is everywhere.
13: Het is solden bij AS Adventure.
14: Solden bij AS Adventure.
13: AS Adventure.
14: AS, je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
13: Ik weet het.
14: Zeg het dan.
13: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
14: Sorry.
13: Dus niks.
14: Allah, jong.
13: Korting tot min 70%.
14: Procent.
13: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
12: Ice Adventure.
15: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
16: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
17: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
18: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
19: Radio BNE.
20: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Iets minder dan de helft van de Vlamingen zal vanaf volgend jaar meer betalen voor het gebruik van de hoofdwegen door de invoering van het wegenvignet. Dat zegt Vlaams minister van Financiën Ben Weitz. Het wegenvignet wordt verplicht op alle autosnelwegen en gewestwegen in Vlaanderen vanaf 1 mei 2027. De meeste mensen zullen daar €100 per jaar voor moeten betalen. Ter compensatie wordt de jaarlijkse verkeersbelasting wel hervormd. Voor sommigen zal dat een volledige compensatie zijn, legt Weitz uit, maar niet voor iedereen.
1: Het geldt zo dat met die jaarlijkse verkeersbelastingen, die hervorming plus de invoering van het wegenvignet, de helft van de Vlamingen ofwel ongeveer hetzelfde zal betalen ofwel winst zal maken. En zo zijn er ook heel veel. En dan heb je een groep van mensen, dat zal iets minder zijn dan de helft, voor wie het geen break-even is en die iets meer zullen betalen. Maar dat plafonneren we wel, dus het verlies zal maximaal per jaar €100 zijn.
0: Minstens 10 pro-Palestijnse actievoerders hebben een klacht ingediend tegen de Antwerpse politie na een betoging vorige week maandag. De manifestanten stonden aan het stadhuis te protesteren tegen de Israëlische vlag die aan het gebouw hangt. Maar volgens de Antwerpse burgemeester en de politie verstoorden ze de openbare orde en moesten ze verdreven worden. De politieaanpak was veel te hardhandig, zegt Lies Michielsen, advocaat bij Progress Lawyers Network.
2: Het gebruik van de nekklem, wat verboden is in die omstandigheden. De gemaskerde agenten. Het zomaar mensen uit een betoging halen zonder enige waarschuwing, maar ook zonder dat die mensen iets aan het doen zijn. Dat zijn toch allemaal elementen waardoor dat mensen het gevoel hebben dat de politie disproportioneel is opgetreden en dat ze daarover wel echt een klacht willen indienen bij Comité P met de vraag om dat ook echt te onderzoeken. De manier waarop dat er wordt omgegaan met een vreedzaam protest.
0: In Spanje is nog altijd geen enkel slachtoffer van de dodelijke bosbrand in de buurt van de zuidelijke stad Almería geïdentificeerd. Er zijn intussen 12 lichamen gevonden. 6 zijn al overgebracht naar een medisch instituut voor forensisch onderzoek in Sevilla. Er wordt nog altijd gezocht naar 23 vermisten, onder wie ook Belgen. Maar het is niet duidelijk hoeveel. Volgens de minister-president van de regio Andalusië is het hoge aantal slachtoffers mee te wijten aan het feit dat mensen de bevelen niet correct opgevolgd hebben. Sommigen moesten evacueren, anderen net binnenblijven. Op het Grand Slam tennis-toernooi van Wimbledon is de eerste halve finale bij de mannen aan de gang. De Duitser Alexander Zverev neemt het op tegen de Brit Arthur Ferry. Zverev heeft de eerste set gewonnen na een tiebreak. Op dit moment is de tweede set aan de gang. Het is zonnig vanmiddag met wat hoge wolken bij maximaal tot 32 graden. Aan zee is het koeler. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Zondag wordt het nog iets warmer. Vanaf dinsdag vergroot ook de kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
4: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
4: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB+ toestel.

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken?
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
9: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
10: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
11: Proximus. Think possible.

0: beslist hij samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Knaldi.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Mannekes, Pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
7: Serieus?
6: Ja, ja. En het is weer nee.
8: Nee tegen BTW?
6: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
7: Nee.
6: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
9: Gelijk wij.
6: Wat gaan we doen?
9: We gaan gaan, hè.
6: En wat mogen we niet vergeten?
8: Als kortingkaart van 5%.
7: Voilà!
10: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Ze zijn officieel geopend.
12: De Zeeuwse mosselen van Lunchgarden.
11: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunchgarden.
13: De promos blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak. Tot 3 pakken voor maar €90.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
16: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
15: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: Zalando. Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden
1: bij
0: Zalando.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. België hoopt op een stunt van de Rode Duivels vanavond tegen Spanje. Iedereen zal meebetalen voor het wegenvignet, maar voor bijna de helft van de Vlamingen zal dat meer zijn dan nu het geval is. En er is nog geen duidelijkheid over de vermiste Belgen in Spanje. Op het WK voetbal strijden de Rode Duivels vanavond voor een plaats in de halve finales tegen Spanje. Tom Baduel in Los Angeles, we mogen de Europese kampioen toch favoriet noemen voor dit duel.
1: Zeker, meer individueel talent, hoger op de FIFA-ranking, al 35 wedstrijden op een rij ongeslagen, nog geen enkel doelpunt tegen op dit WK en zo kan ik nog wel even doorgaan, maar het blijft voetbal. Spanje mist een beetje de frivoliteit waarmee ze 2 jaar geleden het EK hebben gewonnen, maar de verdediging die staat er nu wel met ervoor de sterke Rodri. De Belgen hebben met deze kwartfinale hun doelstelling bereikt, ondanks het hobbelig parcours. Niets moet, alles mag, lijkt het devies. De Rode Duivels zullen natuurlijk wel moeten verdedigen, maar de wedstrijd tegen Amerika heeft geleerd dat het ook met druk naar voren kan. En is dat dan met of zonder Kevin De Bruyne? Dat lijkt me de vraag van vandaag tijdens het aftellen naar de wedstrijd.
0: Dankjewel Tom. En het is nog een paar uur, maar op veel plaatsen wordt alles klaargemaakt om de wedstrijd op groot scherm te volgen. Ook in Blankenbergen, bij de Radio 2-studio aan de Pier. En nu al warme supporters zich daarop. En Peter de Kroebele proefde daar de sfeer al.
2: Nu nog muziek uit de studio, maar bovenop het podium staan grote televisieschermen. Die wachten op Julen de Fans straks. En zij geloven erin.
3: Ik denk dat ze wel gaan winnen. Het is een goede keep.
4: Ik denk dat België gaat winnen. Ik denk dat het moeilijk gaat worden, maar de laatste minuten gaat het goed gaan.
5: Ik denk dat ze wel kans hebben om te winnen. Ja. Maar ja, ze moeten goed spelen. Hè.
2: Radio 2-presentatrice Karen Meijne ziet het zitten.
6: Ja, ik heb op de Sportza-pronostiek 2-2 aangeduid. En ik heb aangeduid dat Spanje de penalties wint. Maar ik zou dat toch graag willen terugdraaien. Voor mijn eigen veiligheid ga ik toch zeggen dat België gaat winnen vanavond.
2: En Backstage Bavo van Goedemorgen Morgen verwacht dit.
7: Ik verwacht eigenlijk een gesloten wedstrijd. Ik denk niet dat het een sexy wedstrijd zal worden. Omdat de twee ploegen heel veel stress gaan hebben. En België past zich vaak ook aan de tegenstander. Dus ik verwacht niet te veel goals en niet te veel spektakel. Helaas.
2: Langzaamaan kan de temperatuur hier aan de pier, ja, toch nog stijgen.
0: Iets minder dan de helft van de Vlamingen zal vanaf volgend jaar meer betalen voor het gebruik van de Vlaamse hoofdwegen door de invoering van het wegenvignet. De jaarlijkse verkeersbelasting wordt wel verlaagd, maar voor zowat de helft van de Vlamingen zal dat de kosten van het vignet niet volledig compenseren. Lonne van Erp.
8: De hele wereld rijdt op onze wegen. Wij zouden ook graag hebben dat de hele wereld ook mee betaalt voor de investeringen en het onderhoud van die wegen.
0: Enter het wegenvignet. Dat wordt verplicht op ongeveer 10% van de Vlaamse wegen.
8: Maar als je eerlijk bent, dat gaat over de belangrijkste verkeersassen. Dan spreek je over de autosnelwegen en over de gewestwegen.
0: Alle autosnelwegen en gewestwegen zelfs. En hoeveel je dat per jaar gaat kosten, dat hangt af van hoe vervuilend je auto is.
8: Voor de meest gebruikelijke wagen zal dat €100 zijn. Voor de emissievrije wagens, dus elektrische, zal dat €90 zijn. En dan voor een heel beperkte groep die echt vervuilend zijn, zal dat €125 zijn.
0: En dat dus vanaf mei volgend jaar. Maar wie zijn vignet niet op tijd heeft, krijgt nog niet meteen een boete.
8: We starten vanaf 1 mei en dan gaan we wel 2 maanden van tolerantie aan de dag leggen. Dat wil zeggen dat we wel gaan beginnen boeten vanaf 1 juli.
0: Concreet, een eerste boete zal €70 bedragen. Bij herhaalde inbreuken kan dat oplopen tot €210. De federale regering gaat een begrotingsinspanning doen van €10 miljard. Premier Bart Wever had die ambitie al eerder naar voren geschoven, maar nu zijn alle regeringspartijen het erover eens. De discussie over welke besparingen of nieuwe belastingen voor die 10 miljard moeten zorgen, volgt in september. De Wever wil daarover eind september in beraad gaan met de vicepremiers. De echte deadline ligt midden oktober, wanneer de premier zijn State of the Union houdt in het parlement. Er zijn nog altijd geen slachtoffers geïdentificeerd van de dodelijke bosbrand in het zuiden van Spanje. Bij die brand vielen zeker 12 doden, vooral buitenlanders en mogelijk ook Belgen. 23 mensen zijn nog altijd vermist. Mieke Strings, is er intussen al meer informatie?
9: Nee, er zijn al 4 autopsieën uitgevoerd, maar het is heel moeilijk om de lichamen te identificeren omdat ze helemaal verkoold zijn. Maar toch zijn er blijkbaar wel elementen die erop wijzen dat de meerderheid van de doden buitenlanders zijn. Volgens de minister-president van de regio Andalusië zijn er indicaties dat het wellicht om Britten en of België gaat.
10: Pero todo parece indicar que una mayoría son de procedencia del exterior de España, ¿no? Británicos, belgas.
9: Maar Buitenlandse Zaken bij ons bevestigt voorlopig alleen dat er Belgen vermist zijn. Hoeveel, dat weten we niet.
11: Het gaat om een van de dodelijkste branden ooit in Spanje. Weten we al hoe dat komt?
9: Ja, het vuur heeft zich erg snel verspreid door de wind. Maar volgens de Andalusische minister-president is het hoge aantal doden ook te wijten aan het feit dat mensen de bevelen niet correct hebben opgevolgd. Het zij evacueren of net binnenblijven. Mensen zijn dus in paniek geraakt en zijn toch vertrokken en dat is fataal gebleken.
11: Dankjewel, Mieke, voor die update. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de zevende rit. Na de zware bergrit van gisteren wordt straks in Bordeaux een massasprint verwacht. Christophe van de Goor, wie maakt daar kans?
12: Wel, dat zijn de mannen dezelfde van twee dagen geleden. Kooi, Merlier, Philipsen en Pedersen en Milan Fritijn. Nog 2 kilometer op weg naar het centrum van Bordeaux.
11: Dankjewel, Christophe. En dan krijgen we het weer. Inderdaad, vannacht licht bewolkt met minimaal tussen 12 en 19 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden in het centrum. Blijft ook warm en zonnig de dagen erna tot 34 graden. Vanaf dinsdag meer kans op een onweersbui. Aan zee is het frisser. Het is aftellen voor de Rode Duivels en de fans naar de match van vanavond. Daarmee begonnen we. Kunnen de Duivels stunt op het WK Spanje verslaan en doorstoten naar de halve finale. Alles is te volgen op vrtnieuws.be.
13: Iedereen houdt van de zomer. Ook de grootste artiesten.
14: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
13: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
14: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
13: Radio BNE.
14: Radio BNE. Radio BNE. Goed gezind.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken?
4: Ja, ik heb geen inspiratie.
2: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
4: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
2: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Ze zijn officieel geopend.
6: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
5: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
7: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Haal diep adem, stijg boven alles uit... En laat de spanning van je afglijden.
10: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
11: Code Yellow!
12: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
13: Amai, dat is internetjes.
12: Info op telenet.be. Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.

0: samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
1: Morgen op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens.
2: Zeg eens meisje.
0: We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40.
3: Zeven aan je zeven zonden.
0: Luister via DAB+, VRT Max, je smart speaker en digitale televisie.
1: Radio BNE Vlaamse 40.
0: Morgen namiddag om 3 uur.
3: Mooi, leven is mooi.
1: Op Radio BNE.
4: Solde bij Zalando.
5: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Solde bij Zalando.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
8: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
9: Ego Keukens.
10: Van den Borre zijn we er voor het leven, ook tijdens de solden.
11: Hoe dat?
10: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
11: Oh, cool.
10: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
12: Adventure is everywhere.
13: Het is solden bij AS Adventure.
14: Solden bij AS Adventure.
13: AF Adventure.
14: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
13: Ik weet het.
14: Zeg het dan.
13: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
14: Sorry.
13: Dus niks.
14: Alla, jong.
13: Korting tot -70%.
14: Procent.
13: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
12: AS Adventure.
15: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren.

0: €16,99. Lunch Garden.
1: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken?
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 6 uur goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Een eerste Belgische ritwinst in deze Tour voor Tim Merlier. België hoopt op een stunt van de Rode Duivels vanavond tegen Spanje. En iedereen zal meebetalen voor het wegenvignet, maar voor bijna de helft van de Vlamingen zal dat meer zijn dan nu het geval is. Tim Merlier heeft voor de eerste Belgische ritzege in deze ronde van Frankrijk gezorgd. Merlier won de 7e rit in Bordeaux in een massasprint. Een verslag van Christophe van de Goor.
1: Een nagenoeg biljartvlakke rit naar Bordeaux en dus de kroniek van een aangekondigde massasprint. Langs de oever van de Garonne werd Jasper Philipsen goed gegang gemaakt door Mathieu van der Poel. Maar Philipsen bleek niet over zijn snelste benen te beschikken. Tim Merlier was overduidelijk de rapste en won voor de Noor weer een Skuld, Girmay, Kanter en Philipsen. Dit is al de 4e ritoverwinning in de tourcarrière van Tim Merlier, die tot nu toe in iedere ronde die hij reed minstens 1 keer kon winnen.
0: En voor Tim Merlier is het een heel emotionele overwinning.
2: Heel dicht in de overwinning, zeker ook de man die mij, mijn broer, eigenlijk altijd gevoerd heeft naar de koers van ons 12 jaar, ligt op sterven. En, het is eentje voor hem. Ik hoop dat hij het nog gezien heeft.
0: En vanavond zijn alle ogen dan weer gericht op de Rode Duivels. Op het WK voetbal strijden zij voor een plaats in de halve finales tegen Spanje. Tom Boudweel in Los Angeles. We mogen de Europese kampioen toch wel favoriet noemen voor dit duel.
3: Zeker, meer individueel talent, hoger op de FIFA-ranking, al 35 wedstrijden op een rij ongeslagen, nog geen enkel doelpunt tegen op dit WK en zo kan ik nog wel even doorgaan, maar het blijft voetbal. Spanje mist een beetje de frivoliteit waarmee ze 2 jaar geleden het EK hebben gewonnen, maar de verdediging die staat er nu wel met ervoor de sterke Rodri. De Belgen hebben met deze kwartfinale hun doelstelling bereikt, ondanks het hobbelig parcours. Niets moet, alles mag, lijkt het devies. De Rode Duivels zullen natuurlijk wel moeten verdedigen, maar de wedstrijd tegen Amerika heeft geleerd dat het ook met druk naar voren kan. En is dat dan met of zonder Kevin De Bruyne? Dat lijkt me de vraag van vandaag tijdens het aftellen naar de wedstrijd.
0: Dankjewel Tom. Om 9 uur is het dus zover. Maar op veel plaatsen wordt nu alles al klaargemaakt om de wedstrijd op groot scherm te volgen. In heel wat steden staan ze, maar ook op muziekfestivals zoals Cactus, Beleuvenissen en Rock Zottegem. Ook in Blankenberg bij de Radio 2-studio aan de Pier. En nu al warme supporters zich daarop. Peter de Kroebele proefde daar de sfeer al.
4: Straks kijken mogelijk 2 miljoen voetbalfans naar de match. Zeker ook hier aan zee en de fans sparen hun energie om dan uit te barsten.
5: We gaan zeker supporteren met de vlaggen erbij en roepen en commentaar geven.
4: Hier heerst een mix van geloof, hoop en angst.
6: Het zal een heel moeilijke match worden, hè? Maar ik denk België gaat doorgaan naar strafschoppen.
7: Ik ben bang. Dat we verliezen. Ik denk
8: dat ze eigenlijk even sterk zijn, want België... Doe zijn best nu.
9: België gaat winnen natuurlijk, toch? Ja, tuurlijk. Spanje is niet zo sterk. Dat moet wel lukken.
4: Nog even opwarmen en straks om 9 uur zal het ook hier in Blankenbergen ontploffen. En wie wint?
10: België wint, hè.
11: Ik denk dat ze wel gaan winnen. Het is een goede keep.
12: Ik denk dat België gaat winnen. Ik denk dat het moeilijk gaat worden, maar de laatste minuten gaat het goed gaan.
0: Iets minder dan de helft van de Vlamingen zal vanaf volgend jaar meer betalen voor het gebruik van de Vlaamse hoofdwegen door de invoering van het wegenvignet. Dat zegt Vlaams minister van Financiën Ben Weitz. Lonne van Erp volgde de persconferentie en de uitleg over dat vignet.
13: De hele wereld rijdt op onze wegen. Wij zouden ook graag hebben dat de hele wereld ook mee betaalt voor de investeringen en het onderhoud van die wegen.
0: Enter het wegenvignet. Dat wordt vanaf 1 mei volgend jaar verplicht op ongeveer 10% van de Vlaamse wegen.
13: Maar als je eerlijk bent, dat gaat over de belangrijkste verkeersassen. Dan spreek je over de autosnelwegen en over de gewestwegen.
0: Alle autosnelwegen en gewestwegen zelfs. En hoeveel je dat per jaar gaat kosten, dat hangt af van hoe vervuilend je auto is.
13: Voor de meest gebruikelijke wagen zal dat €100 zijn. Voor de emissievrije wagens, dus elektrische, zal dat €90 zijn. En dan voor een heel beperkte groep die echt vervuilend zijn, zal dat €125 zijn.
0: Ter compensatie wordt de jaarlijkse verkeersbelasting wel hervormd. En daardoor zal ongeveer de helft van de Vlamingen in totaal minder betalen of evenveel als nu. Maar dat geldt niet voor iedereen.
13: En dan heb je een groep van mensen, dat zal iets minder zijn dan de helft, die iets meer zullen betalen. Maar dat plafonneren we wel. Dus het verlies zal maximaal per jaar €100 zijn.
0: De federale regering gaat een begrotingsinspanning doen van 10 miljard euro. Premier Bart De Wever had die ambitie al eerder naar voren geschoven, maar nu zijn alle regeringspartijen het erover eens. De discussie over welke besparingen of nieuwe belastingen voor die 10 miljard moeten zorgen, die volgt in september. De Wever wil daarover eind september in beraad gaan met de vicepremiers. De echte deadline ligt midden oktober, wanneer de premier zijn State of the Union houdt in het parlement. Er zijn nog altijd geen slachtoffers geïdentificeerd van de dodelijke bosbrand in het zuiden van Spanje. Bij die brand vielen zeker 12 doden, vooral buitenlanders en mogelijk ook Belgen. Er wordt nu nog gezocht naar 23 vermisten. Mieke Strings, is er intussen al meer nieuws?
10: Nee, er zijn al verschillende autopsieën uitgevoerd, maar de identificatie van die slachtoffers verloopt heel moeilijk omdat ze helemaal verkoold zijn. Maar de minister-president van Andalusië zegt wel dat alles erop wijst dat het vooral buitenlanders zijn, Britten en Belgen, zegt hij.
14: Pero todo parece indicar que una mayoría son de procedencia del exterior de España, ¿no? Británicos, Belgas.
10: Maar Buitenlandse Zaken bij ons bevestigt voorlopig alleen dat er Belgen vermist zijn. En hoeveel, dat weten we niet.
0: Het gaat om een van de dodelijkste branden ooit in Spanje. Weten we hoe dat komt?
10: Ja, deels omdat het vuur zich heel snel verspreid heeft door de strakke wind. Maar wat ook meegespeeld heeft, is dat mensen niet altijd de bevelen correct hebben opgevolgd. Ofwel evacueren of net binnenblijven dus. Dat zegt ook de Andalusische minister-president. Mensen zijn dus waarschijnlijk in paniek geraakt en toch van huis vertrokken. En dat bleek voor velen een dodelijke keuze.
0: Dankjewel, Mieke. Vannacht licht bewolkt met minima tussen 12 en 19 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan tot 32 graden in het centrum. Blijft ook warm en zonnig de dagen erna tot 34 graden. Vanaf dinsdag meer kans op een onweersbui. Aan zee blijft het frisser. De eerste Belgische ritzege in de Tour is een feit. Tim Merlier won de massasprint in Bordeaux. Dat was onze opener. En alles hierover is ook te lezen op sportza.be.
15: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
16: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
15: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
16: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB+ toestel.
15: Radio BNE. Radio BNE.

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go
4: Yellow! Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
5: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
6: Krevel. Profiteer nog beter van de solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
7: Krevel. Leef beter.
8: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
9: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Amai, dat is internetjes.

0: BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Nou, oh, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
7: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
8: Serieus?
7: Ja, ja. En het is weer nee.
9: Nee tegen BTW?
7: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
8: Nee.
7: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
10: Gelijk wij.
7: Wat gaan we doen?
10: We gaan, hè.
7: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingkaart van 5%.
8: Voilà.
11: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
3: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het HUS-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom is het gevolg van de stekkenbacterie. Dat meldt het laatste nieuws en het departement Zorg bevestigt het. Er wordt nu onderzocht wat de bron is van die bacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen op een kinderboerderij. Er wordt ook bekeken met wie de kinderen contact hebben gehad. Vanaf 2028 stijgt de gasfactuur en wordt elektriciteit goedkoper. De Vlaamse regering schuift met heffingen om zo fossiele brandstoffen als gas en stookolie zwaarder te belasten. Maar wil dat ook meteen opvangen via de elektriciteitsfactuur. De precieze impact hangt erg af van welke en hoeveel energie je gebruikt. Volgens een berekening van de minister van Energie, Melissa de Pratere, voor een gezin met een standaard verbruik zal de elektriciteitsfactuur jaarlijks met €80 zakken en stijgt die voor gas met hetzelfde bedrag.
1: Voor een standaard gezin, wat bedoel ik daarmee? Mensen die elektriciteit verbruiken, zoals iedereen, maar die tegelijk ook verwarmen op gas, ja, die zullen eigenlijk weinig impact merken. Voor hen zal dat ongeveer kief-kief uitdraaien. Verbruik je minder omdat je bijvoorbeeld in een rijwoning woont, omdat je bijvoorbeeld op een appartement woont, omdat je bijvoorbeeld op elektriciteit verwarmt, ja, dan zal je net een winst op je factuur zien, dan zal die factuur ook echt lager zijn.
0: Voor 30% van de gezinnen stijgt de totale energiekost wel. De minister hoopt dat dat die mensen stimuleert om hun woning energiezuiniger te maken. In het zuiden van Spanje is de dodelijke brand nog altijd niet onder controle. De wind is weer aangewakkerd. 12 mensen zijn omgekomen. De meerderheid zouden buitenlanders zijn en mogelijk zijn daar ook Belgen bij, zegt de minister-president van de regio Andalusië. Op de plekken waar het vuur al gedoofd is, wordt nu gezocht naar nog 23 mensen die vermist zijn. Buitenlandse Zaken bij ons bevestigt dat er ook Belgen vermist zijn. Hoeveel, dat wordt niet gezegd. En Tim Merlier heeft voor de eerste Belgische ritzege in deze ronde van Frankrijk gezorgd. Merlier won de 7e rit in Bordeaux in een massasprint. Een verslag van Christophe van de Goor.
2: Een nagenoeg biljartvlakke rit naar Bordeaux en dus de chroniek van een aangekondigde massasprint. Langs de oever van de Garonne werd Jasper Philipsen goed gegang maakt door Mathieu van der Poel, maar Philipsen bleek niet over zijn snelste benen te beschikken. Tim Merlier was overduidelijk de rapste en won voor de Noor Werenskuilt, Girmay, Kanter en Philipsen. Dit is al de 4e ritoverwinning in de tourcarrière van Tim Merlier, die tot nu toe in iedere ronde die hij reed minstens 1 keer kon winnen.
0: En voor Tim Merlier is het een heel emotionele overwinning.
3: Heel duchtende overwinning, zeker ook de man die mij, mijn broer, eigenlijk altijd gevoerd heeft naar de koers van ons 12 jaar, ligt op sterven. En, het is eentje voor hem, ik hoop dat hij het nog gezien heeft.
0: Blijft licht bewolkt vannacht met minima tussen 12 en 19 graden. Morgen opnieuw veel zon tot 32 graden in het centrum. En het blijft ook warm en zonnig de dagen daarna. Dan halen we tot 34 graden. Vanaf dinsdag is er meer kans op een onweersbui. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio B.

0: morgen op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens.
1: Zeg eens meisje.
2: We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40. 7
3: aan je 7 zonder in één maat.
4: Dag vreemde man.
2: Luister via DAB+, VRT Max, je smart speaker en digitale televisie.
0: Radio BNE Vlaamse 40.
2: Morgen namiddag om 3 uur.
3: Mooi, leven is mooi.
0: Op Radio BNE.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
8: Bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
9: Radio
10: approchez, approchez. On va lancer le big bisou. Big bisou.

De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beterbed.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA wil dat de Vlaamse regering volledig verantwoordelijk wordt voor de belastingen van de Vlamingen. Dat heeft hij gezegd op de Gulden Sporenviering in Kortrijk aan de vooravond van de Vlaamse feestdag 11 juli. De Vlaamse beweging pleit dan traditioneel voor meer bevoegdheden voor Vlaanderen. De Vlaamse regering bepaalt nu voor een groot stuk hoe de belastinginkomsten worden uitgegeven, maar het innen gebeurt op het federale niveau en dat moet veranderen, vindt Diependalen.
1: Vlaanderen int de belastingen en financiert daarmee de eigen bevoegdheden en gemeenschapsdiensten. Aan de federale overheid dragen we vervolgens een bedrag over voor exclusief federale bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld defensie. En dat betekent dat we daarmee een eeuwenoude politieke wet herstellen. Politici die verantwoordelijk zijn voor de uitgaven, moeten dat ook zijn voor de inkomsten. Dat, beste vrienden, is exact de volgende stap die Vlaanderen ook moet kunnen zetten. Echte fiscale autonomie.
0: Maar daarvoor is een nieuwe staatshervorming nodig en die lijkt voorlopig niet aan de orde. 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het HUS-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom is het gevolg van de stekbacterie. Het departement Zorg onderzoekt nu wat de bron is van die bacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen op een kinderboerderij waar zij geweest zijn, vertelt Joris Mones.
2: We hebben die kinderen bevraagd naar hun activiteiten de dagen voor ze ziek geworden zijn. Ook wat voor voeding ze gegeten hebben, want voeding is ook een typische bron. De kinderboerderij werd door een aantal kinderen bezocht. En het is een piste dat deze bacterie ook bij boerderijdieren voorkomt. En dus mogelijk zijn besmetting heeft plaatsgevonden door contact met dieren of met mest van de dieren. Maar het is op dit moment zeker nog niet bevestigd.
0: Om 9 uur beginnen de Rode Duivels op het WK voetbal aan de kwartfinale tegen Spanje. Tom Boudewijl in Los Angeles. Met welke 11 beginnen ze aan de wedstrijd?
3: Niet met dezelfde 11 als tegen de Verenigde Staten. Er zijn 2 wijzigingen. Kevin De Bruyne en Jeremy Doku komen opnieuw in het basiselftal. In de plaats is dat dan van Onana. Ook geen Hans van Aken trouwens. En ook geen Luke Bacchio. Voor het overige zijn het dezelfde 11 met Courtois in doel. Castagne, Ngoy, Mechelen, De Kuiper als defensie. En dan Raske, Tielemans, Kevin De Bruyne op het middenveld. En Trossard, Doku de flanken. En Charles de Ketelaere na zijn 2 doelpunten blijft in de punt van de aanval voor deze, ja, misschien wel historische wedstrijd. Voor de 3e keer dat de Belgen kunnen doorstoten naar de halve finale. En bij de tegenstander is er slechts 1 wissel. Pedri zit op de bank en Fabian Ruiz start in het basiselftal.
0: Dankjewel, Tom. Charles de Ketelaere start dus na zijn 2 goals tegen de VS weer in de basis. Hij heeft er veel vertrouwen in, dat vertelde hij zo net.
4: Ik denk dat de honger bij ons heel groot is en dat we heel veel vertrouwen hebben gekregen wel na die 2 matchen. Dus we geloven er enorm in. En, het is niet dat we, omdat we hier al zijn, dat we nu moeten minder hard spelen of opgelucht zijn. Maar we zijn heel hongerig om deze match te winnen.
0: En de wedstrijd zal straks extra spannend worden in Welle in Limburg. Daar wonen de Belgische Jo en zijn Spaanse vrouw Sarah.
5: Ja, normaal gezien supporter ik ook voor de Belgen, maar ja, nu dat Spanje Belgen is, ja, dan ga ik toch voor de Spanjaarden supporteren. Dus toch een beetje de roots weer, hè.
6: Ik vind dat de Spaanse supporters heviger zijn. Dus wij hopen straks die de mond te snoeren.
5: Ja, dat klopt wel. Tijdens de match is mijn man nog wel redelijk doof aan de ene kant, omdat ik te veel roep.
0: En op het tennistoernooi van Wimbledon heeft nummer 1 van de wereld Jannik Sinner zich geplaatst voor de finale. De Italiaan klopte de Serviër Novak Djokovic in 3 sets, 3 keer 6-4. In die finale wacht de Duitser Alexander Zverev. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon en tot 32 graden in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio BNE.

0: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Op het WK voetbal beginnen de Rode Duivels zometeen aan hun kwartfinale tegen Spanje. We luisteren even mee met Peter van den Bent.
1: Van de nationale ploeg aan de eindronde van een WK, 15 keer. En dus nog maar de 4e keer dat België in de kwartfinale staat. Dat betekent dat het een uniek moment is. Dat er zo gaat aankomen. Zeg ik ook voor de luisteraars van Radio 2. Net op dit moment wordt er afgetrapt in Los Angeles in die kwartfinale tussen Spanje en België. Met slecht nieuws natuurlijk, want tijdens de opwarming is de captain van de Belgen, Yuri Tielemans, nog uitgevallen. Hij is in de basisopstelling vervangen door Hans van Aken. En er was al een wijziging doorgevoerd met Jeremy Doku, die uiteindelijk moest in het elftal gezet worden, of in het elftal is gezet. En Luke Bacchio die naar de kant is moeten gaan voor hem in vergelijking met de wedstrijd van vorige week. Spanje dus, de Europese kampioen tegen België. We zijn er pas aan begonnen met al een eerste keer. Goede diepgang bij de Belgen, maar kansen nog niet natuurlijk. Eerste halve minuut, 0-0 nog, Spanje tegen België.
0: Ja, die wedstrijd is zometeen te volgen op Radio 1 en VRT1. Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA wil dat de Vlaamse regering volledig verantwoordelijk wordt voor de belastingen van de Vlamingen. Dat heeft hij gezegd op de Gouden Sporenviering in Kortrijk aan de vooravond van de Vlaamse feestdag. De Vlaamse beweging pleit dan traditioneel voor meer bevoegdheden voor Vlaanderen. De Vlaamse regering bepaalt nu voor een groot stuk hoe de belastinginkomsten worden uitgegeven, maar het innen gebeurt op het federale niveau en dat moet veranderen, vindt Diependalen.
2: Vlaanderen in te belastingen en financiert daarmee de eigen bevoegdheden en gemeenschapsdiensten. Aan de federale overheid dragen we vervolgens een bedrag over voor exclusief federale bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld defensie. En dat betekent dat we daarmee een eeuwenoude politieke wet herstellen. Politici die verantwoordelijk zijn voor de uitgaven, moeten dat ook zijn voor de inkomsten. Dat, beste vrienden, is exact de volgende stap die Vlaanderen ook moet kunnen zetten. Echte fiscale autonomie.
0: 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het HUS-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom is het gevolg van de stekbacterie. Het departement Zorg onderzoekt nu wat de bron is van die bacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen op een kinderboerderij waar ze geweest zijn. Dat zegt Joris Mones.
3: We hebben die kinderen bevraagd naar hun activiteiten de dagen voor ze ziek geworden zijn. Ook wat voor voeding ze gegeten hebben, want voeding is ook een typische bron. De kinderboerderij werd door een aantal kinderen bezocht. En het is een piste dat deze bacterie ook bij boerderijdieren voorkomt. En dus mogelijk zijn besmetting heeft plaatsgevonden door contact met dieren of met mest van de dieren. Maar het is op dit moment zeker nog niet bevestigd.
0: Nog wat sportnieuws. Nicky Haaien is de nieuwe coach van de Engelse tweedeklasser Burnley. De Limburger was sinds eind vorig jaar aan de slag bij Racing Genk. Burnley degradeerde afgelopen seizoen uit de Premier League. Ook Vincent Kompany was er al trainer. In het tennis heeft nummer 1 van de wereld Jannik Sinner zich geplaatst voor de finale van de Wimbledon. De Italiaan klopte de Servier Novak Djokovic in 3 sets, 3 keer 6-4. In de finale wacht de Duitser Alexander Zverev. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon en tot 32 graden aan de kust, 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando. VRT Radio BNE Live.

0: Fries met Brecht Schabrijs. Op het WK voetbal strijden de Rode Duivels tegen Spanje voor een plekje in de halve finale. Tom Boudewijl, jij volgt het voor ons in Los Angeles. Hoe staat het daar bij de rust?
1: De Belgen doen het prima. Het is 1-1 bij de rust. Een achterstand ongedaan gemaakt. Het balbezit is natuurlijk wel voor de Spanjaarden. Maar de Belgen met de Doku, met Kevin De Bruyne geven heel weinig weg. Een trap van Jamal net ernaast. Maar dan goede combinatie. En Ruiz die de rebound op het half uur kon binnenduwen. Nadat Courtois de poging van Olmo kon wegduwen. 0-1, maar de Belgen laten zich niet wegzetten. De eerste goede aanval met een voorzet van Castagne. En 4 minuten voor de rust. Charles de Ketelare met de overhoekse kopbal. En zo 1-1. En alles nog te doen voor die belangrijke plaats in de halve finale tussen België en Spanje.
0: Dankjewel Tom. En op heel wat plekken in België zijn supporters die wedstrijd aan het volgen bij een groot scherm. Peter de Kroeble, jij bent in Blankenbergen. Hoe is de sfeer daar?
2: Wel, dat is hier heel uitgelaten. Heel luid ook. Je hoort hier achter mij nu misschien de televisieschermen spelen. Want daarover gaat het. Een groot scherm ook hier. Op de plek eigenlijk waar Radio 2 de hele zomer lang zijn zomerstudio heeft. Aan de pier in Blankenbergen met rechts van mij een rij aan appartementsgebouwen. Links van mij de zee en een hele hoop mensen getooid in rood, geel en zwart. Die meeleven, mee roepen, mee brullen. Die hier ja, mooi in een cirkeltje zitten te kijken naar dat grote scherm. Ik schat toch ja, een paar honderd mensen die hier op dat plekje aan de pier in Blankenbergen zich amuseren. Het zal een van de vele plekken zijn waar veel mensen samen zitten op dit moment. En maar hopen hè, dat België de halve finale haalt. Maar ja, het is hier sfeer, spanning en uitgelatenheid in Blankenbergen.
0: Dank je, Peter. 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het Huss-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom is het gevolg van de stekbacterie. Het departement Zorg onderzoekt nu wat de bron is van die bacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen op een kinderboerderij, zegt Joris Monus.
3: We hebben die kinderen bevraagd naar hun activiteiten de dagen voor ze ziek geworden zijn. Ook wat voor voeding ze gegeten hebben, want voeding is ook een typische bron. De kinderboerderij werd door een aantal kinderen bezocht. En het is een piste dat deze bacterie ook bij boerderijdieren voorkomt. En dus mogelijk zijn besmetting heeft plaatsgevonden door contact met dieren of met mest van de dieren. Maar het is op dit moment zeker nog niet bevestigd.
0: Het departement zal ook nagaan met wie de kinderen contact hebben gehad. Mogelijk zijn er meer mensen besmet geraakt. In Buustwezel in de Antwerpse Kempen is wat 1,7 ton cocaïne onderschept bij een loods. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen heeft bij de actie 7 verdachten opgepakt. De drugs kwamen het land binnen via de haven van Antwerpen en ze zaten verstopt tussen een lading bananen uit Ecuador in Zuid-Amerika. Toen de verdachten de cocaïne van de haven naar de loods wilden brengen, greep de politie in. De Spaanse regio Andalusië heeft 3 dagen van rouw afgekondigd voor de slachtoffers van de zware bosbrand in Los Gallardos en Bedar. Er zijn zeker 12 doden gevallen, vooral buitenlanders en mogelijk ook Belgen. Er wordt nog gezocht naar 23 vermisten. En de brand is nog lang niet onder controle, zegt Stijn Verkruijsen in Spanje.
4: Het vuur is zich aan het verplaatsen richting het westen. In totaal zijn nu al meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Ook de mensen die in Bedar woonden bijvoorbeeld, die mogen nog altijd niet terug, omdat er gevaar is dat die vlammen opnieuw zullen opflakkeren door de aanhoudende wind, die overigens ook van richting verandert. En men heeft hier ook gezegd, de brandweer heeft hier ook gezegd, het zal niet meteen gedaan zijn, verwacht je aan een brand van ja, meerdere dagen.
0: Het weer vanavond en vannacht ligt bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon en tot 32 graden in het centrum. Aan de kust 24 graden, zondag tot 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

tussen Kortrijk en Lauwe, Blans en zijn Bert. Meisje, nog een keer, want het is het kind werd. Een paard en een karre, al 100 jaar lang, doet toch langs diezelfde eigenste hank.

Je zegt, je zit zat, wat is er aan te zien? Er zijn nu toch veel beter dingen om te rien. Een karre, och jere, het is het klappen niet werd. En wat voor speciaals is er nu aan een paard? Oh, Blanche, Blanche, Blanche en zijn paard. Jack, Jack, je Jack, mijn paard. Ik voel heel goed dat je me niet verstaat. Het is niet de vitesse wat dat hem omgaat.

Lippe Gedachten. Wat hij van zo'n beest nog niet zo verwachten. Die smerige auto's, dat stinkt ongezond. Hij kruilt je onder neus van een perdenstront.

Hij weet heel goed, er had niks van verloren. De Musnepstraat had er niet van dood. Drie zijn stank is een ander zijn brood. O Blanche, Blanche, Blanche zijn paard. Jack, Jack, je Jack paard. Ja, zo is het leven en zo is het goed. Hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vlieg naar de maan en schiet al kapot. Ik zeg, ik moet dat, wie is er hier de zot? Blanche.

0: hits.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK-voetbal. Ze verloren de kwartfinale van Spanje met 2-1. Tom Boudeweel.
1: Een pijnlijke uitschakeling is het geworden. Een tegendoelpunt op anderhalve minuut van de toegevoegde tijd na een fout van Senne Lammens. Net ingevallen voor de geblesseerde Courtois. De Rode Duivels kenden heel wat pech. Na de blessure van Onana viel Tielemans uit tijdens de opwarming. En ook Courtois en De Bruyne konden niet verder na de pauze. En toch speelde België een bijna perfecte wedstrijd. Spanje eiste wel de bal op, maar creëerde nauwelijks kansen. Ruiz duwde na een half uur de rebound binnen aan schot van Olmo. En ook België scoorde bij zijn eerste kans via de Ketelaren. In een trage tweede helft dreigden beide landen twee keer. Verlengingen kwamen eraan. Tot luxe invaller Merino Spanje toch naar de halve finale tegen Frankrijk schoot. 2-1 en ergens wel een gemiste kans voor België dat wel zijn doelstelling haalde met deze kwartfinale.
0: Ja, en doelman Thibaut Courtois is teleurgesteld, maar zegt dat de Rode Duivels toch trots mogen zijn op een WK.
2: Uiteindelijk gespeeld tegen Spanje, heel goede ploeg en het is niet gemakkelijk. En natuurlijk wanneer zij die tweede goal vinden, op het einde was het moeilijk om nog kansen te creëren. Dus dat is misschien een werkpunt voor de toekomst, maar ik denk toch dat we trots mogen zijn. Zijn enige ploeg op dit moment die tegen Spanje gescoord heeft. Ik denk dat ze een moeilijke match hebben gehad tegen ons, dus ik denk dat we toch mogen trots zijn op ons toernooi en de mooie momenten.
0: Heel wat supporters hebben de wedstrijd gevolgd op grote schermen. Ook in Blankenberg op de pier, daar waren honderden mensen samengekomen. En Peter de Kroebelen was erbij.
3: Vreugde bij de 1-1 van de Ketelaren natuurlijk. En dan diepe droefenis bij de tweede goal van Spanje. Het hing in de lucht, maar de zeewind waaide alle hoop weg hier. De Duivels liggen eruit en toch is er trots.
4: Ja, jammer. Het was een beetje te verwachten, maar we hadden toch een beetje hoop erin dat het een beter einde ging krijgen. Maar ze waren beter, dus het is wel spijtig.
5: Natuurlijk, heel ontgoocheld, maar Spanje was de betere ploeg. En die zijn heel goed voetballend, dus niks aan het doen, maar we mogen trots zijn.
3: En nog?
6: Ja, jammer. Droevig. Ja, toch wel teleurgesteld.
7: On est très fier. Je suis fier de mon pays et de l'équipe belge.
3: Einde WK. De sfeer zat goed in Blankenbergen, maar het heeft niet mogen zijn. Het werd plots heel snel stil op de pier.
0: De Spaanse regio Andalusië heeft 3 dagen van rouw afgekondigd voor de slachtoffers van de zware bosbrand in Los Gallardos en Bedar. Er zijn zeker 12 doden gevallen, vooral buitenlanders en mogelijk ook Belgen wordt nog gezocht naar 23 vermisten. En de brand is nog lang niet onder controle, zegt Stijn Verkruijsen in Spanje.
8: Het vuur is zich aan het verplaatsen richting het westen. In totaal zijn nu al meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Ook de mensen die in Bedar woonden bijvoorbeeld, die mogen nog altijd niet terug, omdat er gevaar is dat die vlammen opnieuw zullen opflakkeren door de aanhoudende wind, die overigens ook van richting verandert. En men heeft hier ook gezegd, de brandweer heeft hier ook gezegd, het zal niet meteen gedaan zijn, verwacht je aan een brand van meerdere dagen.
0: En voor het eerst in 4 jaar tijd heeft de Britse prins Harry samen met zijn gezin, koning Charles en zijn vrouw Camilla ontmoet. Harry bezocht zijn vader in Londen samen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen Archie en Lilibet. Het was van 2022 geleden dat Charles zijn kleinkinderen nog had gezien. Toen waren ze in het land voor de begrafenis van Queen Elizabeth. De relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie is gespannen en verzuurd. In 2020 deden ze afstand van hun titels. Zij wonen nu in de Verenigde Staten. Het weer nog vannacht licht bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Morgen opnieuw veel zon en tot 32 graden in het centrum. Aan de kust 24 graden met in de namiddag rukwinden. Meer op vrtnieuws.be. Radio BNE.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: is 1 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels uitgeschakeld. Ze verloren de kwartfinale van Spanje met 2-1. Teleurstelling bij heel wat spelers en bij de bondscoach Rudy Garcia. Hij werd tijdens de wedstrijd geconfronteerd met verschillende geblesseerde spelers.
1: Entre Yuri Tillmans qui peut pas débuter, entre Thibaut Courtois qui se blesse, Kevin De Bruyne qui peut pas aller non plus loin dans le match, c'est pas effectivement c'est pas très favorable.
0: Heel wat supporters volgden de wedstrijd van de Rode Duivels op grote schermen op verschillende plekken in het land. Zelfs enkele muziekfestivals pasten hun programmatie aan om de fans te laten meevolgen. Ook in Blankenberge op de pier, daar volgden enkele honderden mensen de wedstrijd. Zij bleven achter met een gemengd gevoel.
2: Ja, jammer. Het was een beetje te verwachten, maar we hadden toch een beetje hoop erin dat het een beter einde ging krijgen. Maar ja, ze waren beter, dus het is wel spijtig.
3: Natuurlijk, heel ontgoocheld, maar Spanje was de betere ploeg. En die zijn heel goed voetballend, dus niks aan het doen, maar we mogen trots zijn.
4: Ja, jammer. Ja, toch wel teleurgesteld.
5: Ik ben heel teleurgesteld, maar ik vind dat we mogen trots zijn op België. En ik vind dat we gewoon met een goede blik op dit WK mogen terugkijken.
0: In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige maand opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al bijna 4.120 lichamen geborgen. Er werden ook 16.740 gewonden geteld. Het aantal slachtoffers zal waarschijnlijk blijven oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog altijd vermist. Ruim 17.900 mensen zijn dakloos door de aardbevingen. En in de Spaanse regio Andalusië zijn 3 dagen van rouw afgekondigd voor de slachtoffers van een zware bosbrand. Er vielen zeker 12 doden, vooral buitenlanders en mogelijk ook Belgen. En er wordt nog gezocht naar 23 vermisten. De brandweer krijgt het vuur voorlopig ook niet onder controle, zegt collega Stijn Verkruijsen vanuit Spanje.
6: Het vuur is zich aan het verplaatsen richting het westen. In totaal zijn nu al meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Ook de mensen die in Bedar woonden bijvoorbeeld, die mogen nog altijd niet terug, omdat er gevaar is dat die vlammen opnieuw zullen opflakkeren door de aanhoudende wind, die overigens ook van richting verandert. En men heeft hier ook gezegd, de brandweer heeft hier ook gezegd, het zal niet meteen gedaan zijn, verwacht je, aan een brand van meerdere dagen.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 19 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be. Radio B.